0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. De Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. Het vuur brak vrijdagmiddag uit. Vooral aan de oostkant had de brandweer het moeilijk. Journaliste Louise Buket.
2: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
1: Bij de brand is al 3000 hectare natuur verwoest. In de VAR in het zuiden van Frankrijk is de natuurbrand na een maand eindelijk geblust. Het vuur brak uit op 21 juli. In totaal werden 11.000 brandweerlieden ingezet. 6.000 mensen moesten geëvacueerd worden en tientallen huizen raakten beschadigd. Bij de brand is 5.700 hectare natuur verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje in hun tweede groepsmatch. Spanje en België staan samen op kop met 4 punten. Morgen volgt de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste 2 gaan naar de volgende ronde. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar op opklaringen en zo'n 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Met Sven en Anke.

0: voor de zomervakantie iets nieuws hebben geïntroduceerd. Op de app van Joto kon je wakker gemaakt worden met een officiële wekker van Toby Alderweireld. En dat ging zo.
1: Hey, Toby Alderweireld hier. Tijd om op te staan. Want echte kampioenen snoezen niet, hè.
0: Ja, want toen kwam het WK voetbal eraan, dus we hadden eigenlijk een voetbalwekker. Dat WK, we weten dat het is afgelopen, niet met de overwinning, maar we zijn wel de enige die gescoord hebben tegen de wereldkampioen Spanje. Applaus voor onszelf, we hebben het goed gedaan. En we hebben goed nieuws voor jullie, want ja, die wekker is nu een beetje achterhaald. Maar zometeen gaan we in primeur aan jullie laten horen de nieuwe wekker van Joe. En dat is er ook eentje met ons twee.
2: Ja, succesformule is gebleken met Toby. Of het nog altijd zo gaat zijn, dat ontdekken we zometeen.
0: Yep. Dan kan je wakker worden heel erg midden in de nacht met onze stemmen.
2: We hebben dat lang geleden nu gesproken. Ik weet eigenlijk niet meer wat wij zeggen. Heb jij het al gehoord?
0: Ik zal ze meteen nog even opnieuw laten horen, Anke.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Sven en Anke.
1: Dus wij hebben onze eigen wekker, de Sven en Anke wekker, in de Joe-app. We hebben hem eigenlijk een tijd geleden opgenomen, hè Sven? Uh-huh. We moesten zo verschillende dingetjes proberen samen in de studio. En we weten eigenlijk niet wat het geworden is. We weten wel wat het ooit was, want ik weet niet wat voor wekker jij nu hebt op dit moment, Sven. Maar de meeste mensen hebben toch zoiets.
2: Ja, dat is irritant, hè?
1: Ja.
2: Nee, dat is lastig,
1: dat is heel ellendig.
2: Daar word je niet vrolijk van.
1: Ja, en toch is dat elke nacht waardoor mijn man wakker wordt.
2: Of... Altijd dit hier, mijn man. Of nee.
1: Ja, heel zielig voor hem, hè?
2: Joeg.
1: Ja, maar nu is Sven en Anke wekker in de Joe-app. Samen met nog DJ's. Dus eigenlijk kan je wakker worden met je favoriete Joe-DJ. Hoe moet je daar naartoe gaan? Gewoon, je opent de Joe-app. Ik pak je even mee, hè. In de rechterbovenhoek heb je een wekkertje staan.
2: Mm-hmm.
1: Daar die je Sven en Anke. En als je daarop klikt, dan klinkt dat zo.
2: Oh, goedemorgen. Hopelijk heb je heerlijk geslapen de voorbije nacht.
1: Oh ja, ik heb super geslapen. Echt waar. Ik vind dat zo fijn om leveltje met u te liggen, Svenny Ben.
2: Zeg je alleen niet. Ik bedoel de luisteraar.
1: Oh nee, nee. Oh, ik wil ze een beetje knuffelen nog. Oeh, moet wel iets. Jij moet die tandjes poetsen, hè.
2: Oh, afstand. Oh. Afstand. Beste luisteraar, word maar lekker wakker.
1: Love jullie.
2: Goedemorgen.
1: Nou jongens, dat is toch het leven zoals het is, hè? Het willen knuffelen en dan moeten zeggen, oei, je moet je tandjes poetsen. Het leven zoals het is en je kan die wekker instellen met het juiste uur, natuurlijk. Mm-hmm. En dan daarna begint gewoon jouw favoriete Joe-zender te spelen. Kan je ook nog eens selecteren uit een heel menu.
2: Kijk,
0: dit is Joe Gold.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Oh, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Zeg, daarnet in het nieuws bij Grim. Om 6 uur in de Hogeveen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee onder controle, maar er moet nog hard geblust worden. Misschien nog dagen, weken zelfs. Meldt de gouverneur van Luik. Meer dan 3000 hectare is daar verwoest door dat verschrikkelijke vuur. Als je de beeld ziet op televisie wat die brandweermannen daar aan het doen zijn. Ik zag gisteren ook zo'n reportage. Die moeten lange slangen daar helemaal door. Die kunnen niet met een wagen daar doorrijden. Die moeten blussen, maar dit vuur zit zelfs in de grond. Het is verschrikkelijk. En die komen daaruit. Ja, sorry, maar het zijn zwarte pieten die eruit komen die door de schoorsteen zijn gegaan. Hè. Dat is niet normaal. En we kregen daarnet een berichtje van Franklin. Die stuurde ons een bericht. Die is onderweg naar de Hogevenen om de collega's af te gaan lossen. Dat is een van die grote helden van bij ons. Echt. Vuur aan het bestrijden.
1: Vergeet Superman, vergeet Spiderman. Hier is Franklin, man. Goedemorgen, Franklin.
0: Hey, Franklin.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je staat aan de voorochtend van jouw shift, want jullie gaan daar 12 uur lang blussen op de Hogevenen, hè, met je collega's.
2: Ja, we gaan 12 uur onze collega's gaan aflossen tot 7 uur vanavond.
1: Maar die beelden zijn echt spectaculair. Jullie moeten heel kilometers wandelen met die zware slangen. Maar is dat dan de hele tijd die slang in je hand? Allee, is dat even met pauze? Hoe moeten wij ons dat inbeelden, zo'n hele dag?
2: Dat is 12 uur, dan wij verzorgen de watervoorziening voor de blusploegen. Dus wij gaan 12 uur constant rondrijden met tankwagens en onze collega's voorzien van water.
1: En ben je op dit moment al daar of ben je nog onderweg?
2: Wij zijn onderweg, wij moeten nog 20 minuutjes rijden en dan zijn wij te plaatsen. Dus wij lossen onze collega's af om 7 uur. Ja. En dan doen wij door tot 7 uur.
0: Want je bent van de zone Centrum Gent, hè? Dus je bent gewoon van als een brandje te blussen, maar dan rijd je met je auto voor. En dan is het, dan is de slang bovenhalen, de ladder misschien op en daar blussen. Hoe is de sfeer daar? Want dat is een heel ander soort brand waar jullie vrijwillig nu gaan helpen, hè?
2: De collegialiteit, denk ik. En samen staan we sterk. En ik denk dat we onze collega's daar wel moeten gaan bijstaan om dit probleem op te lossen.
1: Ja, wauw. Echt respect. Ik hoop dat je dat niet te vaak meer moet gaan doen, naar de Hogeveen rijden. Echt fantastisch dat jullie dat werk doen. Wij denken aan jou.
0: En voorzichtig zijn, hè?
1: Ja. Heel voorzichtig.
0: Hè?
2: Altijd.
0: Want de familie zal ook wel bezorgd zijn, denk ik, hè, als je daar naartoe gaat. Of zijn die dat gewoon ondertussen?
2: Ze zijn ze gewoon, ja. Dat betekent een risico zeker dat wij nemen, maar wij doen ons werk voor de mens.
0: Nee, maar super.
3: Dit is Joe Gold.

0: half zeven. Een tip voor een wellicht sneller leven.
1: Ja, de justerij aan de kassa kiezen. Sommige mensen zijn daar heel goed in. Sommigen zijn daar beduidend slecht in.
2: Ja.
1: Hier rechts van mij zie ik er al iemand kiezen. Sander, jij kiest altijd de
2: verkeerde. Standaard, dan denk
1: standaard?
2: Ik. Ja, daar staat het minste op de band. Daar ga ik staan en dan loopt daar iets mis. Of
1: ja.
2: Er moet iemand opgevoerd worden.
3: Dat is pech, hè. Dat is
1: ja, zo,
3: pech, hè?
1: Een barcode die niet gescand kan worden.
2: Juist.
1: Sophie, kom dan eens even kijken. Waar ligt dat? Hoe kost dat?
3: Weet je waar ik redelijk goed in ben? Om mijn persoonlijke trucje te geven. Ik heb het nog gedaan vorige week in de lijst bij ons Hello Christy.
1: Wat, hè?
3: Het was heel druk. En ik zag al, er is één jongen die aan de microfoon zit.
1: Ja?
3: En ik zag die zo al rondkijken. En ik dacht, die gaat iemand oproepen. En die zei, weet ik veel, Karine gevraagd aan kassa 7. En ik dacht, kassa 7 is van mij. Hop, daar naartoe.
1: Ja,
3: en Karine kwam af. En al die andere mensen stonden aan te schuiven. En ik had de kassa van Karine.
1: Maar ja, en ben je dan zo iemand, als je ziet dat er ook al heel lang iemand voor jou stond, die ook naar kassa 7 wil en die dan achter jou komt, ben je dan iemand die galant is en zegt, ja, je stond net al voor mij in de rij, ga maar voor mij.
3: Die stond in een van die 5 andere kassas.
1: Ja,
3: zes andere kassas.
2: Maar nee, dan laat ik ook weer iedereen voor.
1: Soms zit
2: ook
1: je in een situatie dat je denkt, het is nu eigenlijk galant of eigenlijk the right thing to do. Ik doe dat als het mogelijk is.
3: Maar weet je wat,
1: als ik haast heb, dan denk ik ja.
3: Maar als ik een volle kar heb en er komt iemand op hetzelfde moment ongeveer als ik aan of net naar
1: het
3: mij, die
1: product.
3: Twee dingetjes, die laat ik wel altijd voor, uiteraard. Maar als ik mijn kassa 7 of kassa 6 of kassa 4 te pakken heb,
1: lopen!
3: Omdat ik geluisterd had naar de microfoonboodschap, ja, dan pak ik ze.
1: Ja.
3: Sorry.
1: Maar dus, als je straks naar een of andere supermarkt moet, of naar IKEA of whatever, als ze 10 kassas op een rij hebben, je moet altijd naar links gaan.
3: Wat dan naar links?
1: Omdat de meeste mensen rechtshandig zijn en dus ook voor een rechterkassa kiezen.
3: Mocht.
1: Heb ik niet verzonnen, het blijkt uit een of andere wetenschappelijke studie.
3: Altijd naar links gaan.
1: Altijd naar links gaan.
3: Altijd naar links gaan. Oké, okay, ja. Oké. Okay. Ja, dat is een goeie.

0: met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
1: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
2: Happy bathroom to me.
3: Amai, valt er iets te vieren?
2: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben.
3: Allee, schaf het op. Ik kom mee vieren.
2: Oké.
1: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
3: In Lier, in Temse
2: en in Roeselaar.
4: Dit is Joe Gold.
5: Alleen maar golden hits
4: uit de 60s,
5: 70s
4: en meer.

0: zijn vandaag woensdag 19 augustus.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ah, vandaag gaan we eens in de spotlight Dries Mertens zetten. Dries is altijd een super sympathieke mens geweest. Hè? Dat is een hele fijne, toffe jongen, goede voetballer altijd geweest. Maar ook een hele fijne familiemens, altijd sympathiek. En heel bijzonder, want ik was aan het luisteren naar de HLN voetbalpodcast van deze week. En daarin vertelt ex-doelman Frank Boeks een opvallende anekdote over Dries Mertens. Volgens Boeks heeft Dries het hart mega op de juiste plaats. Dat ik zelfs bijna denk, maar een beetje te veel op de juiste plaats.
2: Om te compenseren?
0: Nee, om te compenseren. Maar ik denk, dit is nu wel ongelooflijk gul. Moet je eens luisteren naar dit verhaal van Frank over Dries Mertens.
3: Ik zal een keer een verhaal vertellen over Dries Mertens, hoe dat die mens is. Ik ga naar Capri op vakantie. Ik ga een restaurant binnen en Belg, Chiro, bleek de beste maat van. Ik heb er 3 dagen gaan eten, ik heb nooit mogen betalen. Echt, dat ik zeg van, dit is ongemakkelijk. Die mens, Nino Virgilino, noemt hij van Il Virgilino in Capri. En die mens komt kijken naar de nationale ploeg van België om Dries te steunen. Ik kijk mee naar de match, na de wedstrijd. Ah, kom Frank, nu dat we hier zijn, ik ga met Nino nog een keer naar Brussel. Althans in de limousine laten komen om met zijn kameraad naar het casino te gaan. Dries wint niet eens geld dat je denkt van oké, als je wint kun je het uitgeven. Er liggen mensen om 1 uur, 2 uur s'nachts op straat, bedelaars met een ding en elke heeft die 100 euro ingestoken. En alle 10 mensen die er lagen, dan denk ik van ja goed, amai. Dat hoef je niet te doen, maar Dat is geven omdat je iets kunt geven. En dat is Dries. En hij heeft er nooit gezegd van ik doe dat om mezelf goed te voelen.
4: Nee, camera's of zo.
3: Nee, dat is echt. Dan denk ik van ja, fuck, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik zou er niet aan denken om hier. Ik voel me onveilig en jij geeft die mensen nog iets bij. Dat is Dries.
0: 10 bedelaars lagen daar.
2: Op weg naar het casino.
0: Aan de uitgang van het casino.
2: Ja.
0: En die heeft hij alle 10 100 euro. Dat hebben we wel niet op zak hoor. 1000 euro nee. En briefjes van 100 om uit te delen. Maar hij heeft een verhaal nu verteld, maar anders had niemand dat ooit geweten.
2: Ja, heel mooi.
0: Ja, weet je, ik vind, COVID heeft het verpest voor de bedelaars. Vroeger als ik een bedelaar tegenkwam, had ik altijd wel een euro of 2 euro en ik gaf altijd iets. Maar nu, ik heb dat niet meer op zak. Mijn bankkaart zit in mijn gsm.
2: Ja.
0: En ja, ik heb misschien wel eens briefjes van 50 zitten, maar die deel ik niet zomaar uit.
2: Anders moet je naar je bank gaan straks en dan zo nog wat
0: geef jij aan bedelaars?
2: Nee.
0: Nee,
2: maar ik heb ook niet zo'n hele dikke portefeuille zoals Dries Mertens of zo, maar...
0: Maar het gaat niet, het gaat over iets geven.
2: Ja, maar ik geef altijd aan straatmuzikanten.
0: Ah,
2: altijd.
0: Ja. Ze moeten
2: standaard.
0: Wel muziek kunnen maken of anders.
2: Standaard, ik vind dat heel tof. Maar zo, bedelaars doe ik eigenlijk niet, moet ik eerlijk zijn.
0: Sander, jij?
2: Maar,
0: geef jij?
5: Ik geef nooit op straat.
0: Nooit?
5: Ik heb wel vaste goede doelen. Ik geef 300 euro per jaar standaard elk jaar uit aan goede doelen. Wisselend, maar op straat nooit.
2: Ik vind, dat ook gewoon een heel moeilijk gegeven.
5: Ja. Het zijn ook gewoon bedrijven.
0: Soms.
2: Ik ging zaterdag fitnessen. Ja. Staat er zo iemand met een petje.
0: Ja.
2: Op zijn gsm te tokkelen. Dat denk ik niet.
0: Ontmoedigend eigenlijk.
2: Maar wij weten dat intussen. Maar wij waren in Zuid-Frankrijk afgelopen zomer. En we hadden zo een boottochtje naar Saint-Tropez gedaan. Hè, zo de chique stad. Dat was ook een bedelaar.
0: Ja.
2: En we liepen daar voorbij. En Max zegt, mama, ik wil echt iets geven.
0: Ja, dat is lief.
2: Ja, dat vond ik heel lief. Ik dacht, wat een goed kinderhart nog altijd. Dus dan had ik toevallig 2 euro. En dan is hem nog 100 meter teruggelopen.
0: Om dat te geven.
2: Ik
0: vind dat mooi.
2: Ja, dat vind ik. En dan dacht ik toch, ik ga nu nog niet zeggen tegen dat kind dat zijn bedrijven.
0: Oh,

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. In de Hoge Venen heeft de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld. De brand is daarmee stilaan onder controle, dat zegt de gouverneur van Luik. Vooral aan de oostkant had de brandweer het erg moeilijk, omdat ze amper tot bij de vlammen geraakte. Journaliste Louise Buket.
4: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven.
3: Het vuur in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit. Meer dan 3000 hectare natuur is verwoest. De natuurbrand in de Var in het zuiden van Frankrijk is na een maand eindelijk geblust. Daar brak het vuur op 21 juli uit. Tientallen huizen raakten beschadigd. 6000 mensen werden geëvacueerd. 5700 hectare natuur is daar verwoest. De grote brand in de Gironde woedt wel nog altijd. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat heeft gevolgen voor ons allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
5: Bijvoorbeeld wie een huis wil kopen zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krap bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
3: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever, die volgende week aan zijn begrotingsgesprekken begint. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws. Door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Consumentenorganisatie Testaankoop heeft dit jaar al zo'n 30 klachten gekregen over de Belgische webwinkel Unique Fashion. Die is erg populair door de lage prijzen en doordat influencers het merk promoten. Je hoort Ortwin Huismans van Testaankoop.
6: Meestal zijn dat klachten over de niet-levering van bestelde goederen of de zeer trage levering, maar ook over de zeer slechte communicatie. De consumenten proberen op allerlei manieren contact te nemen met het bedrijf, maar ze geven niet thuis, ze doen loze beloftes. Ja, er komt eigenlijk geen oplossing voor hun probleem.
3: Als je zelf slachtoffer bent, kan je een ingebrekenstelling indienen of de consumentenombudsdienst contacteren. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat nogthans meer in, zegt speelster Michelle Struik.
7: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk, onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
3: De Panthers en Spanje staan na twee wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze hockeyvrouwen hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee mogen naar de volgende ronde. En de rode duivel Axel Witsel gaat bij Nice in Frankrijk voetballen. Hij tekende een contract voor 1 seizoen met een optie op een extra jaar. Witsel is 37. Vorig seizoen speelde hij bij Girona in Spanje. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
2: Dit is Joe Gold
0: met Sven en Anke.

0: hebt het misschien al gezien op de filmpjes van Anke. Anke zit nu in haar krachttrainingperiode.
1: Ja?
0: Je kan ze dus in Hasselt terugvinden met haar forse spierballen. In haar strakke outfit in de plaatselijke gym. Met een jonge trainer van 23.
1: 24.
0: Die,
1: Hij
0: is al volwassen, zeg.
1: Ja.
0: En die staat ook, zoals jij nu, in zijn blote duim.
1: Ja, ik heb de meeste kleren aan van iedereen daar in die zaal. Okay. Dat wel. Ik heb echt een lange legging aan en een t-shirt met
0: maar je trainer,
1: ballen.
0: Je trainer, Anke.
1: Ja, die... ja, die dat is altijd een short. En zo, ik heb al zo een t-shirtje waar je echt zo de tepels doorziet. Zo, en zo en zo spieren. Allee, iedereen weet dat dan, hè.
0: Ja.
1: Hier, Sander zit naar zichzelf te kijken. Maar het is toch iets anders, Sander, wat ik daar zie.
0: Even nog mee spelen. Maar dat is het dus niet. Het is nog een andere situatie.
1: Maar ja, het gaat de kop luidt. Blote bovenlijven botsen meer en meer op een muur. En het gaat ook over muurklimmen. Ik wist dat niet, maar blijkbaar zo van dat bolderen, hè. Dat je zo van die noppen hebt op muren.
0: Dat tegenop klimt.
1: En daar tegenop klimt.
0: Ja.
1: Blijkbaar in die community, die mannen doen dat allemaal in een ontbloot bovenlijf.
0: Dat is toch bij die, weet dat, die High Rocks toch ook?
1: Ja,
0: de helft,
1: exact.
0: Ja.
1: En de vrouwen doen dat in sport-BH.
0: Alleen maar een sport-BH?
1: Ja, ja. Waarschijnlijk hebben ze ook een slip aan, vermoed ik. Nee, maar, dat is zo. Maar ja, je zweet je daar ook kapot, hè. Maar, er komen heel veel klachten binnen van vrouwen, nota bene, die het niet vinden kunnen dat mannen dat in ontbloot bovenlijf doen.
0: Waarom niet? Dat is toch niet zo onaangenaam om naar te kijken,
1: dat
0: dames?
1: Dat geloof ik niet. Dat staat in de krant, maar kan ik niet geloven dat er één vrouw is die daarvoor klacht zou
0: hebben. En waarom vinden ze het dan? Wat is een probleem dat ze ermee hebben?
1: Gewoon, er staat niet echt letterlijk bij van vinden ze het niet kunnen, of is het de geur, of mag het niet met te veel bloot zijn. Maar nu officieel, die clubs die het afschaffen, die zeggen van ja, bij ons mag je alleen nog maar klimmen met kleren aan. Die zeggen, wij doen het om bodyshaming tegen te gaan.
0: Wat is bodyshaming? Wat bedoel je?
1: Ja,
0: bodyshaming? Als je
1: dat
0: zelf
1: mensen...
0: wat meer vetrolletjes hebt, is het dan dat mooie lichaam dat je niet
1: dat je slecht voelt. Bah. Exact, exact. Ja, ja. Nu drie keer raden in welke stad in Vlaanderen het eerste voorval, de rest van de steden die zijn nog niet mee. Er is één stad in Vlaanderen die het verbod echt grondig heeft ingevoerd.
0: Hasselt of wat?
1: Maar jongen, denk toch eens na voor
0: Gent.
1: Iets, zeg.
0: Gent? In
1: en dat, natuurlijk is het in Gent.
0: Ah ja, omdat
1: ik zou dat toch nooit willen
0: niet woke is om in een bloot bovenlijf tegen de muur of zo.
1: Kijk, kom maar allemaal naar Hasselt.
0: En eet nog een kerstboom in Gent, jongen. Zet er u over. Goedemorgen allemaal.
2: Dit is

0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: of twee geleden en ik dacht, dat is wel interessant voor sommige mensen. Stel, je wil binnenkort, je zou eigenlijk heel graag een appartement aan zee willen kopen.
1: Ja?
0: Maar het kan even niet, die hypothecaire lening, omdat, ja, ik weet niet wat, het is, je hebt een andere lening al lopen en je denkt, ja, later zou ik het wel kunnen, maar nu niet, of de kinderen zitten op kot, waardoor de centen er op dit moment niet zijn. Dan las ik een heel verhaal, ik vond het wel goed nieuws, dat er een zogenaamde bulletkrediet bestaat, waarmee je een appartement nu al kan kopen, terwijl je eigenlijk toch nog niet de hele boel aan het afbetalen bent. Pascal Papen is de financieel expert van HLN. Goedemorgen, Pascal.
2: Hi.
3: Goedemorgen, Sven, Anke, hallo.
0: Blijkbaar bestaat dat al lang, dat bulletkrediet, maar ja, leg eens even uit, wat is dat eigenlijk?
3: Dat is eigenlijk iets heel simpels. Hè? De meeste mensen kennen leningen, hypotheeklening, consumentenkrediet. En die beginnen dat al onmiddellijk terug te betalen. Dus na een maand bijvoorbeeld betaal je al een deeltje af van je lening. Maar er zijn ook leningen en er zijn inderdaad bulletleningen. En daar moet je het bedrag pas helemaal op het eind terugbetalen. Dus op de afloopdatum. Dus het plezante is dat je dan een paar jaar, ja, eigenlijk je lening niet moet terugbetalen en alleen maar interest.
0: Alleen maar interest. Alleen maar interest. Ja,
3: ja, ja. Ook heel populair in Engeland. Bijvoorbeeld, men noemt dat een interest-only mortgage. Maar het is toch wel een beetje gevaarlijk, hè? Want dan moet je natuurlijk op het eind een heel groot bedrag terugbetalen. Moet je ook nog zien dat je dat hebt. Dat,
2: ja,
3: bedrag.
2: Want is er dan zo een maximale termijn? Op hoeveel jaar kan je zo een bulletkrediet afsluiten?
3: Gewoonlijk is dat korter dan een hypotheeklening. Een hypotheeklening kan tot 25, 30 jaar gaan. Een bulletkrediet tot maximaal 15 jaar. En dat vind ik al erg lang. Want weet je, bij bedrijven bijvoorbeeld, wanneer dat die lenen, bedrijfskredieten, daar heb je ook bulletleningen. En vaak is dat maar...
0: Wacht, dat viel even weg, dat laatste. En vaak is dat maar hoe lang bij de bedrijven?
3: Vijf jaar.
0: Maar Pascal, stel, je denkt, ik wil het toch riskeren, want die interest, dat is eigenlijk dan een veel kleiner bedrag dat je afbetaalt. Ondertussen kan je al elke zomer en elk weekend, als je wil, naar dat appartement aan zee gaan. Dus dat is allemaal het goede nieuws. En op het eind van de rit, ja, dan moet je, denk ik, dan plotseling die 200, 300.000 euro gaan leggen. En je kan het niet op dat moment.
2: Wat
0: gebeurt er dan?
3: Ja, dat is een heel groot probleem, Sven. Dan wordt bijvoorbeeld de woning verkocht. Als het gaat om een bulletlening met een hypotheek erbij, ja, dan wordt je woning verplicht gekocht. Het is natuurlijk niet erg als die woning ondertussen in prijs gestegen is.
0: Ja.
3: Dan verdien je daar ook nog wat aan. Maar natuurlijk, als dat lager staat of je hebt veel kosten en zo, dan kan je daar je broek aan scheuren.
0: Ja.
3: In Nederland bijvoorbeeld hebben heel wat gezinnen op die manier veel geld verloren. Omdat uiteindelijk, ja, ze meer moesten betalen dan de woning waard was.
0: Ach. Ja, ja. Maar ja, meestal huisprijzen, als je dat kijkt op langere termijn, appartementen, huizen, dat zakt wel niet echt, hè, meestal.
3: Nee, klopt,
0: op de lange termijn. Dus je zou het risico wel kunnen nemen, kunnen we terugbetalen helemaal op het eind, dan betaal het gewoon terug, dan blijft het ons appartement, het is het tweede huis, en kunnen we niet, dan verkopen ze en dan nemen we de winst of het verlies. Dat zou je toch kunnen doen, in principe.
3: Ja, dat is nog één probleem. Je moet je natuurlijk wel een bank vinden die je zo'n lening geeft, want het is toch wel risicovoller. Dus als je al een bank vindt die het wil doen, dan ga je toch ook meer interest betalen. Dus sowieso is het ook een duurder krediet. Dus waarom zou je een dure lening nemen als het ook goedkoper kan met een gewone hypotheeklening?
0: Ja, net omdat je de centen nog niet hebt op dat moment misschien. Hè? Zo
2: maar dan moet je het niet... Dan valt het in de categorie, wat je niet hebt, moet je niet uitgeven.
3: Dat vind ik ook heel goed, Anke.
2: Ik kan ook slimme dingen zeggen, Pascal.
0: Ik volg je ook wel voor een heel groot deel, hoor, Pascal. Maar ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ik weet op mijn 65ste krijg ik, weet ik mijn groepsverzekering uitbetaald of zoiets. Of ik weet dat mijn ouders nog iets staan hebben dat ze op dat moment aan mij willen geven en dat al beloofd hebben. Of zo. Snap je?
3: Nee? Ja, maar Sven, dan moet je hopen dat die ouders sterven of wat. Dat je een erfenis krijgt. Dat is ook niet erg.
0: Nee, maar dat heb ik niet uitgesproken. Maar ik kan mij voorstellen...
2: Zo iemand is hij.
0: Nee.
2: Zo iemand is hij. Pas de af komt hij uit de mouw.
0: Bijna het woord.
2: Annie en André.
0: Nee. No way, no way. Maar goed, oké, dat is dus een bulletkrediet. Je hebt het ons goed uitgelegd. Ja. Het werd in de krant ook wel verkocht als iets interessants.
2: Ja, maar je hebt het ons goed uitgelegd en je hebt het ons vooral goed uit ons hoofd gepraat. Dankjewel daarvoor, Pascal Papen.
4: Dit is Joe Gold.

0: Het cijfer van de dag.
1: Ik ga je meenemen naar de keuken. Okay, er zit in de keuken.
2: Is
1: het
2: met koken?
1: Ja, het heeft wel iets met koken te maken, ja. En je doet het, veel mensen doen het.
2: Zoiets van dingen afspoelen, fruit of groente afspoelen, of iets met eieren koken, of
1: En wat doe je met eieren koken dan, dat je eigenlijk niet zou moeten doen?
2: Dat weet ik niet.
1: Ah ja.
2: Ik gok maar wat.
1: Het speelt zich af in de keuken.
2: Ja, het is iets met pesticiden, dat je dat niet moet afspoelen.
1: Pesticiden heeft niks met pesticiden te maken.
2: Is het met fruit afspoelen?
1: Het heeft ook niet met fruit afspoelen te maken.
2: Met groenten?
1: Nee, daar heeft het niet mee te maken.
2: Eet ik het?
1: Het is iets wat wel in je keuken tevoorschijn komt, daar ben ik van overtuigd.
2: Oh, is het iets van zo'n overdatum?
1: Nee, het heeft ook niet met overdatum te maken.
2: Maar wacht, nee. We doen iets. De meeste mensen doen iets. Zijn er ook mensen toch die het niet doen omdat ze het weten?
1: Jawel, ja, er zijn wel mensen die ze denken, ja, daar gaat me niet mee bezig, dat heeft geen nut.
2: Maar is het iets om te koken als je eten maakt dat mensen iets doen
1: in dat kookproces? Ja, in het kookproces. Dat
2: en wist jij het? Want ja, jij weet altijd alles.
1: Ik heb er wel al veel over gelezen, ja, inderdaad. Ja. Maar kom even, denk net van halen. En luisteraars, help ook even. Help Anke even, wat zou het kunnen zijn?

0: van de dag.
1: Ja. Het blijkt een van de favoriete rubrieken van veel van onze luisteraars te zijn, want dan kan je lekker meeraden waar het over zou gaan. Eén ding dat heel veel mensen doen in het huishouden, meer bepaald in de keuken, dat je eigenlijk niet moet doen.
2: Ja, heel veel mensen sturen een gaatje prikken in eieren voor het koken.
1: Dat doe ik niet.
2: En mijn mama deed dat vroeger ook.
1: Echt?
2: Ja, mijn mama ja.
1: En waarom?
2: Dat weet ik ook niet. Maar
1: wat
2: wij
1: zou de reden zijn om het te doen?
2: Ik weet dat niet.
1: Flauw idee waarom.
2: Want dan kwam daar toch flubber uit. Allee, dat was toch nergens goed voor. En dan heel veel mensen sturen olijfolie in het pastawater.
1: Ja.
2: Voor het koken. Maar olijfolie, ik doe altijd een snuifje zout. Dat doe ik altijd omdat
1: dat
2: ik denk...
1: Zout sowieso, hè?
2: Dat moet toch altijd in kokend water? Ja, maakt niet uit wat erin gaat, hè?
1: Baf. Nee. Voor de pasta is dat sowieso wel een goede zaak.
2: Voor patatten.
1: Voor patatten.
2: Nee, ja. Maar daar heeft niks mee te maken.
1: Wat komt er nog allemaal
2: de
1: binnen?
2: De dampkap opzetten.
1: De dampkap moet je wel opzetten, ja. Terwijl je enorm aan het roken bent.
2: Ja, inderdaad. Nee. Eieren in de frigo zetten is niet nodig. Komt ook heel vaak binnen. Ja. Nou, dat weten veel mensen toch, hè?
1: Het is niet per se nodig. Mag wel, hè?
2: Een gietijzeren spekpan afwassen.
1: Dat vet daar nog een beetje mag aanblijven. Zo.
2: Is dat?
1: Ja. Wat ook heel veel mensen binnensturen, zie ik ook. Het alles je vuile vaat afspoelen voor het afwassenmachine. Ja, dat is niet nodig.
2: Ja, ik weet dat wel.
1: Ik doe dat met sommige hele hardnekkige dingen, durf ik dat ook wel te doen. Ja. Maar het hoeft eigenlijk niet. Hè.
2: Eigenlijk, wij doen altijd eerst een voorwasje in de pompbak.
1: Ja.
2: En dan aan uur, of de volgende dag, gaat het in de vaatwasser.
1: We gaan bellen.
2: Is dat?
1: We gaan bellen zometeen met Loïc van Impe. Loïc, die ken je. Dat is een super sympathieke tv-chef. Maar die heeft nu ook zijn eigen restaurant geopend in Tervuren. En daar is hij nu volbak mee bezig. Dus we vragen of het ook goed draait daar. Want het is daar nu denk ik de hele zomer al mee bezig. Het is wel een van de dingen die je genoemd hebt. Is het wel degelijk.
3: Je badkamer renoveren in één dag? Dat kan met Dumawal. Verlijm Dumawal rechtstreeks op bestaande tegels. Tegelen wordt kinderspel. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: Er is één ding in de keuken wat heel veel mensen doen, wat we eigenlijk niet zouden moeten doen. TV-kok en ook de chef van zijn eigen zaak Lago in het park van Tervuren, Loïc van Impe. Goedemorgen, Loïc.
1: Hi.
2: Goedemorgen.
0: Wat doen veel mensen en zouden ze eigenlijk niet moeten doen?
2: Oh, veel dingen, Sven. Eentje dat zeer, zeer vervelend is, althans voor de portemonnee, is olie, zo'n beetje olijfolie, in het pastawater doen. Enfin, in het pastawater is dat al verkeerd gezegd, want het is erop gewoon. Dat drijft. Dat doet niks anders dan drijven.
0: Olie drijft, hè? Dat is als, bedoel, als er een tanker lekt in de zee, dan mengt dat zich niet vlotjes met het zeewater, hè? Dat blijft drijven, hè? Dat is het eigenlijk, hè?
2: Nee, dat klopt, ja. En zeker, ja, de mensen zeggen, ja, maar er is toch een beetje contact tussen die olie en de pasta. En dat zorgt er dan voor dat die pastas mooi glibberig blijven en niet aan elkaar kleven. Eigenlijk totaal niet. Vanaf dat er een molecuul, een druppeltje olie in dat water belandt, alsnog misschien in contact met de pasta. Ja, de fysica die zegt gewoon van, nee, druppeltje, jij gaat nu naar boven. Dat drijft en de pastas, ja, die komen gewoon nooit in contact met die olie, misschien een milliseconde. Dus dat heeft geen effect buiten de geldverspilling.
1: Waar komt die urban legend dan vandaan? Is dat iets van Italië? Of is iemand dat,
0: van Italië.
1: Is dat iemand hier beginnen doen voor niks? Want heel eerlijk, in mijn familie doen wij dat niet.
0: Nee.
1: Ja, nee, dus daarom.
0: Wacht, maar jij bent ook in een hele culinaire familie opgegroeid.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dat is het verschil met wij, gewone Vlamingen.
1: Ja, met het afgieten doe ik wel altijd een beetje boter erbij, vloeibare boter. Dat het niet gaat samenklitten.
0: Ja, daar kan je die olijfolie wel toevoegen, hè, Loïc.
2: Wacht, maar dus na het afgieten,
0: ja.
2: Toch niet bij
0: het afgieten. Na het afgieten.
1: Nee,
2: daarna. Oké, okay. Ja, op zich is dat nog wel ook, ja, dat kan. Vloeibare boter zou ik misschien niet doen. Maar eerder een beetje olijfolie of een kroontje boter of zo. Maar inderdaad, ja, dan kun je nog zeggen van, oké, als ik de pasta gewoon wit gekookt wil serveren, dan zal dat vetstof ervoor zorgen dat die pastas inderdaad wat minder aan elkaar kleven. Maar tijdens het koken heeft dat absoluut, absoluut geen zin. Ik zeg buiten, ja, pak gewoon je portemonnee, pak er een briefje uit en smijt het in de vuilbak.
1: Oh, maar wacht, er komt hier veel commentaar even. Mensen zeggen ja, maar niet voor de smaak of het kleten, klitten, ja, dit of dat. Maar je moet het, als je niet wilt dat de pot overkookt, dan moet je aan de binnenkant van de ketel zo een dun laagje olijfolie smeren. En het vet breekt dan de schuimlaag, zodat het niet gaat overkoken. Dat komt hier echt heel vaak binnen.
2: Daar moet je al ruimtewetenschappen voor zijn om dat keurig te doen als we eens pasta te koken. Oké, dat is een plausibele uitleg waar ik niet meteen een antwoord op heb. Alleszins, een andere manier die ook heel goed werkt,
0: lepel.
2: Is gewoon een houten spatel
1: of
2: een houten lepeltje erop leggen. En misschien gewoon eens kijken wanneer dat bijna overkookt en je vuur een beetje zacht gaat zetten of zo.
0: Ja.
2: Dat is ook heel simpel, efficiënt.
0: Ik weet het, maar ja, dan hangt de kinderen misschien aan je rok op dat moment. Hè. Maar die houten spatel, dat is gekend, hè. Dat helpt. Hè.
2: Ja, dat is heel gekend, ja.
0: En dan de vloeibare boter erover spuiten, zoals in de culinaire familie.
1: Louis, ik zou het toch eens proberen als ik u was. Hij gaat misschien een nieuwe wereld voor u open.
0: Zeg, Louis, even iets anders. Nu we toch aan de lijn hebben. Je hebt je eigen restaurant, je was altijd televisie koken. Je hebt altijd in de televisiewereld. Je doet het nog altijd ook, hè? Vooral in de Franstalige wereld.
2: Ja,
0: zit je nog altijd op televisie. Ja. Maar je hebt je eigen zaak nu, in Tervuren, Lago. Hoe loopt het?
2: Het loopt, Sven. Ik ga nog niet zeggen of het goed loopt of slecht loopt, maar het is een heel avontuur. Het heeft op korte tijd met heel veel levenslessen. Die ben ik nog aan het verkrijgen, maar het is heel leerrijk. Het is ik wist dat ik het ging onderschatten, maar wat ik altijd zo in mijn omgeving zeg is zo, ik wist niet op welke fronten dat ik het ging onderschatten. En dan word je, ja, de klassiekers, hè, de mensen waarmee je werkt, het personeel, het cliënteel. Dus echt het heel menselijke aspect, daar denk ik dat je nooit klaar voor bent. Dus dat is een mooie les van het leven. Maar het is hele hoge ups. Het is fantastisch om in zo'n heel hecht team te werken. Het is zalig om mensen te ontvangen. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon soms keihard en brutaal.
0: Ja, kan
2: dus ik ga daar niet om liegen.
0: Allee, verlies je geld niet. Verlies je geld niet met olijfolie over je water te gieten als je pasta kookt.
2: Oh, maar
0: dan gaat het failliet. Ja, inderdaad.
1: Zeg, heel erg fijn dat we jou mochten bellen. Dankjewel, hè. Tot later, Loïc van Impe.
2: Dankjewel,
3: het cijfer van de dag.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten, waar de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Journaliste Louise Bucket.
2: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
1: Daarnaast worden wegen versperd door omgevallen bomen. Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt veel rook. En buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een bericht gekregen via BeAlert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. De lange termijnrente in ons land staat op het hoogste peil sinds 2012. Ze klom gisteren naar ruim 3,8%. Dat betekent dat de overheid meer moet betalen als ze geld leent voor een periode van 10 jaar. En dat voelen we allemaal, zegt HLN-geldexpert Chris Sugira.
3: Bijvoorbeeld, wie een huis wil kopen, zal een hogere rente moeten betalen. Dat kan toch wel een paar duizend euro's verschillen. En als dat aanhoudt, dan moet de overheid binnenkort lenen aan een hogere rente. Nu, we zitten al krappen bij kas. Dat betekent dus dat we extra inspanningen moeten leveren bij de volgende begrotingsonderhandelingen.
1: En dat is dus slecht nieuws voor premier De Wever. Die begint volgende week aan zijn begrotingsgesprekken. Hij wil 10 miljard euro vinden. Maar er is ook goed nieuws, want door die hoge rente wordt sparen dan weer interessanter. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Panthers kwamen 1-0 voor, maar Spanje scoorde later nog tegen. Er zat meer in, zegt speelster Michelle Struik.
4: Geen man overboord, het is nog altijd een puntje. Maar ja, we starten die match zo sterk, onze eerste helft was zo sterk. En we moesten dan gewoon een grotere voorsprong maken of gewoon ja, de wedstrijd op een volwassen manier afmaken.
1: België en Spanje staan na twee wedstrijden samen op kop in de groep. Morgenavond spelen onze Panthers hun laatste groepswedstrijd tegen Ierland. De beste twee gaan door. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
5: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
6: Ja, jij moet erbij zijn, want zonder jou is het niet leuk. Ik hoorde gisteren een tip in een podcast om je vakantiegevoel langer vast te houden. En dat is op de allerlaatste dag van de vakantie iets extreem leuks te doen.
7: Okay.
6: Dus geen wasjes draaien, niet opruimen, boodschappen doen. Dat doe je de dag ervoor. Zodat je de laatste dag nog voluit je goesting kan doen. Maandag 31 augustus kan je met ons naar Plopsaland de Pannen. Wij doen daar de ochtendshow. Jij mag aanschuiven voor een ontbijtje. Nog wat verrassingen. En dan kan je ook nog heel de dag in het park rondlopen. Hoe kan je erbij zijn? Door je kind in te schakelen. Je laat je kind even een boodschapje inspreken via de Joe-app. Ik zou, als ik jou was, even via ChatGPT een leuke invalshoek zoeken. Een leuke reden om geaccepteerd te worden door onze strenge selectie om tickets te winnen. En om, doe het nu even. En om 9:15 hebben we een winnaar aan de lijn.
0: Dit is Joe Gold.
5: Met Sven en Anke.

0: Sven en Anke.
1: Ja, maar de man neemt bijna de helft van de voorpagina van het laatste nieuws in vandaag, Anke.
2: Ja, maar het is ook groot nieuws. Het is echt, je denkt dat kan alleen in de film, maar nee, dat kan ook in Wenduinen. Het is een prachtige foto trouwens. Goedemorgen, dag Nick Janssens.
1: Dag Nick.
3: Ja, goedemorgen.
2: Nick, heb je het zelf al gezien, jouw cover? Op het laatste nieuws?
3: We hebben hier ook een krant in de BNB en toevallig had ik dat toch al gezien. Ik had het ook niet verwacht, dat kijk ik op de voorpagina.
2: Ja, jij niet alleen. Ja. Je staat er samen met je telefoon, je iPhone. Want vertel eens, wat is er 2 maanden geleden gebeurd? In Oostende was het toen, dacht ik, hè?
3: Het was in Oostende, ja, tegen Mariakerke.
2: Ja?
3: Dus we waren eigenlijk een wandeling aan het maken tegen de avond toe. Het was ook een mooie zomerdag geweest. En als we aan het strand aankwamen, dan zagen we eigenlijk dat er ook zeegloed was. En dan dacht ik van, oh, je moet misschien wel een keer in de zee gaan, dan heb je ook wel dat meer effect. Als je in het water gaat, dat je zo bij je armen beweegt, dat je dus die gloed zo wat naar boven kunt brengen. Hè. Dus dan zijn we effectief de zee ingegaan, hadden we al ons gerief zo op het strand gelegd. De kleren, de gsm's, onze sleutels van de auto en zo. En op het moment, we hebben dat toch een half uur, 40 minuutjes in de zee gezeten gehad. En bij het terugkeren hadden we geen rekening gehouden met app en vloed. Er was alles gericht ondertussen in de zee.
1: Alles?
3: En het enigste dat we eigenlijk niet terugvonden was de gsm.
2: Ja, de sleutels wel, kleren ook, gelukkig een ander boek had je nog. Maar ja, je gsm, dat is toch eigenlijk bij heel veel mensen hun leven geworden. Hè? Daar staat alles in. Dat was bij jou ook het geval?
3: Ik vond dat inderdaad ook wel belangrijk, mijn gsm. Maar het enige dat ik wel heel erg vond, was dat alle foto's erop stonden.
1: Uh-huh.
3: Ik had die eigenlijk nooit gesynchroniseerd. Al een paar keer bij stilgestaan moet dat een keer doen. Maar altijd maar uitstellen. En het was er dus niet van gekomen. En dus nu al die foto's waren toen wel kwijt. Dus dat vond ik wel erg jammer.
2: 12.000 foto's staat in de krant, was je kwijt.
3: Ja.
2: Maar dan, dat is dus 2 maanden geleden. Maar wat is er recentelijk gebeurd?
3: Wel, eind juli werden wij gecontacteerd door een persoon. Dus ik stond hier in de keuken van de BND. En de zoon kreeg een telefoon, die neemt op. En dat was een meneer uit Mechelen die contact opnam. En die zei, is uw vader toevallig de gsm kwijt? En dat klopte uiteraard. Dan heeft hij mij doorgegeven. En die was de persoon die hier een weekje had gelogeerd, ook in Oostende. En die had die gsm in de maand juli gevonden op het strand.
1: Dus die is eigenlijk de zee ingegaan en is teruggespuugd eigenlijk door de zee. Het is ongeveer een maand, 2 maanden later.
3: Ja, wel, hij was aan het joggen aan het water en die zag hem eigenlijk liggen in het water tussen het zand.
1: Dat is ongelooflijk.
2: Dus hij heeft 2 maanden daar een beetje zitten dopperen, zand, whatever. En die, je hebt hem dan gekregen en die werkt nog compleet. Alle foto's staan daarop. Allee, ben je er nu mee aan het bellen eigenlijk?
3: Ik ben er nu niet mee aan het bellen, maar die werkt in principe nog, die werkt eigenlijk perfect.
1: Dat is wel straf, hè? Want je vraagt je dan af als dat eens een keer in het bad zou vallen. Of
2: in de wc.
1: Of de wc nog erger.
3: Ben u volop die foto's aan het synchroniseren. Dus alles werkt eigenlijk op die gsm.
1: Ik vind het wel een wonder dat hij dan ten eerste al terugkomt. Dat hij dan ook nog gevonden wordt.
2: Ja, want
1: zo'n
2: weet
1: eerlijke mens.
2: Heel
1: en
2: eerlijk,
1: werkt
2: als je zocht en je ziet zo'n gsm liggen, dan denk je, die is kapot, laat maar.
1: Ja,
2: maar
1: denk je dat dan?
2: Ja, tuurlijk. Ik laat het altijd liggen.
1: Ik heb wel eens een keer eentje teruggegeven aan een vrouw die hem op die manier was kwijtgeraakt.
2: Maar echt op het strand, als dat zo vertrappeld ligt, precies.
1: Ja, hij is niet vertrappeld, hè? Hij zag er goed uit, hè?
3: Je kunt er niks aan vinden.
2: Maar wel ook heel lief van die eerlijke vinden, dat hij die dan meepakt, oplaat, echt al die moeite doet. Wauw.
3: Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel een hele sympathieke man. Ik denk niet dat hij er zoveel tegenkomt, die al die moeite doet, want die persoon was dan niet echt iemand die veel met apparaten bezig was.
2: Oh.
3: Maar die heeft dus echt wel de moeite gedaan om hem te drogen, proberen op te laden, dan contact opnemen via de noodnummers, en er uiteindelijk ook aan geslaagd, hè.
1: Heel straf verhaal is dat. Heel straf. Ja.
2: En wij moeten geen schrik meer hebben. Hè?
1: Als ik in bad valt. Of...
2: Nee, als er regendruppels, want dan bescherm ik mijn gsm altijd met mijn leven. Zo van, het regent, ik heb geen paraplu, wat moet ik met mijn gsm doen?
1: Ja, ik kan perfect 2 maanden in de zee overleven. Zouten water, heel straf is dat.
3: Die kan perfect tegen een spatje water.
1: Een spatje, hele oceaan.
0: Dit is Joe Gold.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnumfles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.

0: Je bent aan het joggen op het strand, je vindt een gsm, die is plat, je gaat die thuis opladen, je gaat die drogen, je doet je uiterste best om die terug te bezorgen aan de persoon van wie die gsm is. Ja, ik dacht van, oh, hoeveel mensen doen dat? Want Jelka stuurt, oh wauw, wat een mooi verhaal dat er zo'n lieve, prachtige mensen bestaan. Ja, ze zitten allemaal bij Joe, al die prachtige mensen. Want Karin stuurt, ooit voorgaat met een etui die mijn dochter had verloren aan de waterkant in Zoete, of in Zoute,
1: zeg je het?
0: Ja, en ze ging wandelen met haar pa, ze was 8 jaar. Ze verloor daar haar etui met al haar materiaal voor haar diabetes.
1: Nog.
0: En een eerlijke vinder belde me plots op, mijn nummer stond erin. Mijn man en ik, we konden het niet geloven. Zo blij was ik. Ze waren, eenmaal, het was echt een groot feest, want het is echt heel belangrijk dat ze dat etuietje terug had. Dus ze was heel blij. En Nick stuurt, ik heb ook al verschillende gsm's gevonden, terugbezorgd. Zelfs gsm's die compleet gebarsten waren, die je dan toch nog eigenlijk aan de praat krijgt. En die mensen zijn dan zo dolgelukkig als ze terug herenigd worden met hun, ja, met hun portefeuille, met hun gsm, met hun horloge, whatever. Omdat dat dan toch belangrijk kan zijn.
1: Mooi, dankjewel. Goed, zoveel goede mensen op de wereld. Zometeen moeten we even bellen met iemand, want er is een prins bijgekomen in ons land. Officieel een nieuwe prins in ons land, vrienden.
2: Dit is Joe Gold.

0: Dit is Joe,
1: Sven en Anke.
2: Het feit dat we een nieuwe prins bij hebben in België, Wim de Hanschutter, dat is de royalty watcher van HLN en VTM Nieuws. Dus die, ja, die hebben opgebeld. Dag Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sven en Anke.
2: Een nieuwe prins, niet net geboren, maar wel bevestigd, hè? Leg even uit.
3: Ja, ja. Prins Laurent heeft Clément, de zoon die hij heeft met Wendy van Wanten, erkend als zijn zoon. Hij is al maanden geleden in februari naar de burgerlijke stand geweest, naar het gemeentehuis, om die erkenning rond te maken. En automatisch is Clément daar ook prins van België mee geworden. Ik zeg, het is al in februari gebeurd, maar het is pas nu bekend geraakt.
2: Oké, okay, heeft het meteen eigenlijk gedaan, toen zo'n beetje kort nadat het nieuws was uitgelekt waarschijnlijk dan?
3: Het nieuws is ongeveer een jaar geleden, in september, uitgebracht, dan heeft hij er toch nog even over gedaan, een 5 à 6 maanden.
2: Oké, hij is het officieel, hij is prins van België. Wat betekent dat nu eigenlijk voor hem?
3: Het is vooral belangrijk dat hij die erkenning gekregen heeft bij de burgerlijke stand, die officiële erkenning dat hij de zoon is. Want dat betekent dat hij bijvoorbeeld ook recht maakt op de erfenis van prins Laurent, in het geval dat hij komt te overlijden. De titel van prins van België is vooral symbolisch belangrijk. Dat betekent dat hij lid is van de koninklijke familie, dat eigenlijk zijn koninklijke afkomst via prins Laurent wordt erkend. Maar het is niet zo dat hij nu een dotatie gaat krijgen, een staatstoelage. Dat hebben we ook gezien bij prinses Delphine, toen zij erkend werd als de biologische dochter van koning Albert. Ze heeft geen geld van de staat gekregen. Delphine bijvoorbeeld, die wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële gelegenheden. Denk aan de Nationale Feestdag. Maar dat zie ik niet gebeuren met Clément in dit geval. Want bijvoorbeeld de kinderen van prins Laurent en prinses Claire en ook de kinderen van prinses Astrid en prins Laurens, die worden ook niet uitgenodigd op het defilé van de Nationale Feestdag. Dat is wel een belangrijke nuance.
4: Maar wordt hij wel uitgenodigd bij hen aan de kersttafel?
3: Dat is een andere vraag. Daar kan ik niet op antwoorden. Ik denk dat het een beetje lastig ligt om Clément de kersttafel uit te nodigen. Al heeft Clément wel al aangegeven dat hij geregeld afspreekt met zijn vader. Dat als hij een telefoontje doet met Villa Clementine, dat hij zijn vader wel aan de lijn krijgt en dat ze ook een koffie gaan drinken bijvoorbeeld. Dus ja, misschien wel aan de kersttafel.
4: Okay.
3: Maar dat Wendy van Wanten erbij gaat zijn, dat denk ik niet.
2: Maar officieel prins dus, hè? Dat is wel een dingetje, hè? Moet die prins genoemd worden eigenlijk, hè?
3: Dat is natuurlijk van grote betekenis. Hè. Dat heb je ook bij Delphine gezien. Toen zij erkend werd als die dochter van koning Albert. Oh, het feit dat zij prinses van België is, betekent wel van je kunt niet meer om mij heen. Ik ben lid van de koninklijke familie.
2: En de erfenis als het zover is, maar goed, dat is nog niet.
4: Snel Wikipedia aanpassen.
2: Ja, dat moeten we wel doen. En Hans Schutte, dankjewel voor de update.
3: Graag gedaan.

0: Stop met die badkamer uit te breken. Dumawal kan je eenvoudig verlijmen op je oude tegels. Dumawal. Kleven, klikken, klaar.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, doet die deur open.
3: Bruno.

0: Sven en Anke.
1: 1 september begint het schooljaar weer. Dus zijn we ondertussen al 2 weken bezig aan het 11e seizoen van Sven en Anke. En we dachten, als we nu eens met onze liefste luisteraars naar Plopsaland gaan. En hebben we kunnen regelen. Elke dag mogen we een familieticket weggeven. We gaan live radio maken. We gaan onze luisteraars uitnodigen voor het ontbijt. We hebben wat verrassingen in petto. Een hele dag genieten van het fantastische Plopsa Park. Als je 1 keer de kinderen iets hebt laten inspreken de voorbije dagen, is dat meer dan voldoende. En dan maken jullie de volledige 2 weken kans om opgebeld te worden en mee te mogen gaan.
2: Ik heb een mama aan de lijn uit Ingelmunster, denk ik. Goedemorgen, dag Heidelinde.
3: Goedemorgen.
2: Ik hoor daar al geschreeuw en gejoel op de achtergrond. Wie zijn dat daar, Heidelinde?
3: Mathis, Timmer en Vikas, mijn 3 zonen.
2: Ja, je hebt 3 zonen. Je hebt al foto's ook doorgestuurd, je hebt berichtjes doorgestuurd. Jouw zonen, ja, eigenlijk zijn dat toch al verwende patatjes, hè? Want er is 1 activiteit die ze echt al heel veel hebben mogen doen afgelopen zomer. En daar gaan we nu even naar luisteren.
4: We zijn nou 8 keer naar het containerpark geweest. En het containerpark is saai. Dus we willen graag naar Plopsaland.
2: Alle zeg, het containerpark saai. Dat is net zoals 2 rondlopen in de brico met je papa en mama. Dat is toch het beste dat er is? Nee, Heidelinde, ze vonden het niet leuk, hè?
3: Ah nee, ja, ze vinden het niet leuk, maar het moet ook gebeuren natuurlijk.
2: Ja, ja, uiteraard. Want jullie zijn aan het verbouwen blijkbaar.
3: Ja, in de tuin zijn we inderdaad in een tuinhuis aan het afbreken en ja, dan heropbouwen hopelijk ook nog. Ja. Maar ja.
2: Ja, wel. Ik zeg...
3: Het is al lang het ademtijd.
2: Ja, het is nog 2 weken dat je nog 8 keer op en af kan gaan naar het containerpark. Maar de 31ste augustus gaat dat niet gebeuren, want dan verwachten we jou en de 3 jongens in Plopsaland te pannen. Heel graag tot dan!

0: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
4: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parket vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er dus dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland, vluchten.
3: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt en er zijn er meer mensen bezig met de aanpak van agressie bij de lijn. In Menen in West-Vlaanderen woedt een grote brand bij een afvalverwerkend bedrijf. Wellicht vloog een batterij in brand, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er hangt wel veel rook. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren dicht te houden. Ze hebben daarover een bericht gekregen via Be Alert. De brandweer krijgt steun van collega's uit Frankrijk. Het is een goede nacht geweest in de strijd tegen de vlammen in de Hoge Venen. Er waren enkele heropflakkeringen hier en daar, maar de brand is niet groter geworden. Dat melden onze collega's van RTL. De gouverneur van Luik zei gisteravond dat de brandweer het vuur bijna volledig omsingeld heeft, waardoor ze alles ook stilaan onder controle krijgen. Ook in het oosten waar de brandweer maar moeilijk bij de vlammen geraakt. Journaliste Louise Buket.
5: Dat veengebied, daar kunnen moeilijk brandweerwagens komen. Te veel putten, te veel bobbels, maar brandweerlieden die kunnen daar wel komen, maar dan wel te voet met brandslangen. Heel moeilijk werken. Het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd heel alert blijven.
3: Ook de regen helpt de brandweer om het vuur onder controle te krijgen. Al konden de blushelikopters daardoor gisteren niet opstijgen. Het is niet zeker of dat vandaag wel zal lukken. Vice-kampioen Union verliest opnieuw een sterkhouder. Canadees international Promise David trekt naar Brighton in de Premier League. Dat huurt hem eerst, maar moet hem later definitief kopen. Brighton zal 26 miljoen betalen. Dat is opnieuw een record voor Union, na de 24 miljoen die het al kreeg van Crystal Palace voor Anan Kalaili. En rode duivel Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuutje gespeeld bij zijn nieuwe club Fenerbahce. Hij viel 10 minuten voor het einde in de heenmatch van de barrages in de Champions League tegen Lyon. Ik heb geduld, zegt Lukaku.
6: Je wilt altijd meer uiteindelijk, maar ik heb maar 4 dagen getraind. Ik heb dubbele sessies gedaan direct nadat ik aankwam. Ik heb gisteren voor de eerste keer echt zo volledig met de ploeg meegetraind. Dus het is een proces dat ik moet volgen. Je wordt ook geduldig met leeftijd en zo, maar uiteindelijk gaat het niet lang duren. Ik moet gewoon zien dat ik mijn plek verdien en in functie van de ploeg speel. De spelers moeten me ook beter leren kennen.
3: Fenerbahce speelde 1-1 gelijk. Luis Openda scoorde voor Lyon. Volgende week volgt de terugwedstrijd in Frankrijk. We krijgen een bewolkte dag met soms buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen bij zo'n 20 graden.
2: Dit is Joe Gold
1: met Sven en Anke.

0: weet niet hoe laat jij opstaat. Zeker in de vakantieperiode, misschien een stukje later. Maar voor de mensen die nog niet van op de hoogte zijn, wij zijn er elke dag van 6 tot 10. Maar er zijn mensen die nog vroeger opstaan dan dat. En die vinden misschien wel leuk om door ons gewekt te worden. Wij hebben eigenlijk zo net voor de vakantie in juni een soort van dingetje gelanceerd op de app van Joe dat je kan gewekt worden. En dat was in dat geval door Toby Alderweireld, die je dan vlak voor het WK even wakker maakte. Dat WK dat ligt ondertussen een tijdje achter de rug, maar we hebben nu ook onze eigen wekker geïnstalleerd.
1: Ja, ze zeggen dan: Sven en Anke, kruipen eens even in de studio en spreek een boodschap in. Dat is niet uitgeschreven door een redactie of ChatGPT. We hebben dat ter plekke verzonnen. Ja. Ja, en dat klinkt dan zo.
0: Oh, goedemorgen. Hopelijk heb je heerlijk geslapen de voorbije nacht.
1: Oh ja, ik heb super geslapen. Echt waar. Ik vind het al zo fijn om leveltje met u te liggen, Svenny Ben.
0: Zeg je alleen niet. Ik bedoel de luisteraar.
1: Oh nee, nee. Oh, ik wil ze een beetje knuffelen nog. Jij moet die tandjes poetsen, hè.
0: Oh, afstand. Oh. Afstand. Beste luisteraar, word maar lekker wakker.
1: Love jullie.
0: Goedemorgen.
1: We hebben een heel herkenbare situatie geschetst eigenlijk. Hè? De mondje open, tandjes poetsen. Trouwens, als je wil weten hoe je eraan geraakt, als je van instructiefilmpjes houdt, ik heb een instructiefilmpje opgenomen op de Instagram en Facebook, dan kan je zien hoe je die wekker moet instellen. En dat is heel fijn, want als je die wekker instelt, daarna speelt gewoon Joe Radio meteen.

0: Kijk, je mag geen vooroordelen hebben in het leven, hè. Zo zijn we opgevoed. Maar ik kan er niks aan doen, het is er ingeslopen en ik kom er niet vanaf. Als ik iemand op een fatbike zie, dan denk ik altijd, ach, is het zo iemand. Ik kan er niks aan doen, ik probeer mijn best te doen. Maar na de fatbike is er nu iets nieuw om ons over op te jagen en dat is de skinnybike.
1: Ja, die is zijn piek tegengekomen onderweg.
0: Maar jongen, we hadden dus vandaag in de krant er nooit van gehoord.
1: Ik had er ook niet van gehoord.
0: Dus wij hebben eigenlijk Wies Kallens van de Fietsersbond opgebeld. Goedemorgen, Wies.
1: Ach, Wies.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ja, voor mensen die eigenlijk niet goed weten wat een fatbike is, leg dat eens eerst uit en dan wat die skinnybike is. Wat is de fatbike?
2: De fatbike is een stoer uitziende fiets met hele dikke banden. En ja, die heeft ook trapondersteuning. Dus daarmee kun je normaal gezien tot 25 km per uur fietsen. En dan stopt die trapondersteuning. En die fatbike die kennen we vooral vanuit Nederland. Dat heeft ook te maken met het feit dat dat makkelijk is om op een fatbike een persoon mee te voeren. Denk aan bij jongeren heel vaak hun liefje dat dan zo meegevoerd wordt.
0: Je moet je dat inbeelden, dat is de hummer op het fietspad eigenlijk.
1: Ja, dat is het wel een beetje, ja.
2: Een beetje wel, ja.
0: Ja, maar,
2: het zorgt wel ook dat je wel iets steviger zit als je bijvoorbeeld over kasseien moet rijden, maar dat is dan het enige voordeel.
1: Ja, ja, want dat was het eigenlijk al. Hè. Zo is het gelanceerd, heeft de bredere banden, dus je zit wat stabieler enzovoort. Maar vaak worden die opgefokt, hè?
0: Ja, maar ja, want oorspronkelijk komt het uit Amerika en daar is het cool als je daar over de prairie rijdt, maar nu is dat gewoon in de stad en inderdaad wordt het dan nog eens opgefokt.
2: Ja, het is heel eenvoudig. Eenvoudiger dan in mijn jeugdtijd toen dat de caminootjes opgedreven werden. Het is heel eenvoudig om zo'n dingen op te drijven eigenlijk. En dat maakt het gevaarlijk, want als je op zo'n fiets rijdt en je gaat daar aan heel hoge snelheden gaan, dan ben je een gevaar voor jezelf en ook voor andere weggebruikers.
1: Mm-hmm. Dat is de fatbike.
2: Maar er is nog een probleem. Ja? Er is nog een probleempje met die fatbike, dat is dat er heel vaak ook gewoon een gashendeltje op zit. Zodanig dat je eigenlijk niet meer hoeft te trappen, maar dat je automatisch gewoon, zoals op een bromfiets eigenlijk, gewoon gaat rijden. En dat maakt het dan ook weer gevaarlijk, want ja, als je niet meer moet trappen, dan ben je geen fietser niet meer. Als je geen fietser bent, dan gebruik je een bromfiets in dit geval. En dan heb je een rijbewijs nodig, heb je een verzekering nodig en moet je een helm dragen.
0: Ja, ja,
2: dus dat zijn zaken die het echt wel verschillend maken.
0: Ja, eigenlijk is dat verboden dus in Nederland, zo, hè? Dat is wat illegaler. Maar die skinnybike, wat is dat dan?
2: Wel, in Nederland hebben de overheden gezegd van oké, we hebben een probleem met die fatbike, dus we gaan die verbieden. Het probleem is alleen natuurlijk dat die fatbike op zich geen aparte soort fiets is, want dat is die elektrische fiets. Dus zijn er een aantal gemeenten in Nederland die dan gezegd hebben van oké, we gaan kijken naar de dikte van de banden. En als er dikke banden zijn, ja, dan gaan we die soorten fietsen gaan verbieden. En daarop heeft de fietsindustrie dan gewoon, zijn er een aantal mensen die gewoon gezegd hebben van oké, als die dikke banden verboden worden, dan gaan we hetzelfde frame nemen, maar gaan we daar dunne banden op zetten. En dan heb je die skinnybike.
0: En nu rijden er overal skinnybikes rond. Ja, nu denk ik dan, ja, dan moeten die dunne banden ook verbieden. Ja. Maar zo simpel is
1: zonder
0: dat allemaal.
1: Zonder banden rijden gaan niet, Anke. Lastig, hè?
0: Ga gewoon te voet.
1: Ja. Maar de complexiteit zit gewoon in het feit dat het en opgedreven kan worden en dat je dat hendeltje hebt, waardoor je eigenlijk als een brommer aan het rondrijden bent. Dat is toch eigenlijk de hele discussie. Daar moet je toch op controleren, want het maakt de dikte van de banden nu in godsnaam uit.
2: Wel, dat is inderdaad het hele probleem. En het heeft ook geen zin om iedere keer als er een nieuwe soort fiets op de markt komt, om dan een nieuwe wetgeving te gaan doen van wat wel mag of niet. Blijft gewoon het feit van een fiets is iets waar je zelf moet trappen. En je kunt die trapondersteuning hebben. Van het moment dat je zelfstandig kunt rijden zonder te trappen, dan is het geen fiets meer. En ofwel heb je dan alles wat nodig is om met zo'n bromfiets te rijden. Ofwel haal je die illegale fietsen er gewoon uit. Zorg je dat die niet meer verkocht worden. En geef je de politie de mogelijkheden om die, als ze die zien in het straatbeeld, om die er ook gewoon uit te halen.
1: En in beslag te nemen of zo.
0: Ja, en weet je, wij kunnen ook als het volk, wij kunnen ons volk verenigen en die banden gewoon lek steken.
1: Oh, God, alsjeblieft, joh. Nee. Dat is een mopje, hè. Ik bescherm maar even voor de mensen die nu zeggen dat.
0: Ja.
1: Oké, maar goed, en is die wetgeving bij ons anders dan in Nederland?
2: De wetgevingen lopen gelijk. Wij kunnen geen fatbike zomaar gaan verbieden, want als je een fatbike zou gaan verbieden, omdat dat in België eigenlijk gewoon een elektrische fiets is, dan heb je het risico dat je eigenlijk, je kunt die fatbike niet verbieden zonder dat je alle elektrische fietsen gaat verbieden. En dat lijkt eigenlijk niet echt de juiste oplossing te zijn, hè, want dan ga je iedereen die wat ouder is en die een elektrische fiets gebruikt, dan ga je die gewoon eigenlijk gaan uitsluiten of op bepaalde plekken ook niet meer laten fietsen. Dus dat is niet de bedoeling.
1: Wordt vervolgd. Maar die skinnybikes zal je bij ons veel minder zien, omdat dat niet de discussie is. Dat is de discussie vanuit Nederland. Hè. Klopt, hè?
2: Het is een discussie vanuit Nederland en het heeft vooral de pers gehaald in Nederland, omdat de politie daar een skinnybike uit het verkeer gehaald heeft die op een rollenbank getest heeft en die kon 118 km per uur halen.
1: Dat meende niet, met zo'n dunne bandjes. 118 km per uur. Dat is
2: inderdaad.
1: Dat is levensgevaarlijk.
0: Ja, want onze kindjes rijden dan op zo'n gewoon fietsje uit de Decathlon zonder gemotoriseerde shizzle. Dat is toch, ik vind dat gevaarlijk.
2: Het is heel gevaarlijk en laat vooral iedereen gewoon fietsen op een gewone fiets en zorg dat we genoeg ruimte hebben op fietspaden om gewoon te fietsen. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus ja, als je kind of dochter een filmpje gezien heeft, je zoon of dochter een filmpje gezien heeft en die is daar fan van, denk ik dat je best als ouder ook gewoon even meegeeft.
0: Kind buiten zet.
2: Geen goed idee.
1: Het is voor de radicale oplossing.
2: Ja, vandaag blijkbaar wel, ja.
1: Wees ik alles van de fietsen spond, dankjewel daarvoor. Dag.
3: Proximus stelt voor. Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de exceptie.
3: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu...

0: Welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
5: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
6: Love to see you shine.
7: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
8: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea winkel. Chaussea.
9: Dit is Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. De natuurbrand in de Hoge Venen is volledig omsingeld, maar het vuur is nog niet onder controle. Dat meldt de gouverneur van Luik vanmorgen. Er zijn nog opflakkeringen en we zijn er dus nog niet, zegt hij. Op dit moment is er overleg bezig. Ze bekijken onder meer of de blushelikopters weer kunnen opstijgen. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. Clément van de Kerkhoven wordt officieel prins van België. Prins Laurent heeft hem bij de burgerlijke stand erkend als een buitenechtelijke zoon met Wendy van Vanten. Koning Filip moet wel nog een koninklijk besluit ondertekenen, maar hij heeft eerder al gezegd dat hij dat gaat doen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
2: Dat betekent dat hij bijvoorbeeld ook recht maakt op de erfenis van prins Laurent. De titel van prins van België is vooral symbolisch belangrijk. Dat betekent dat hij lid is van de koninklijke familie. Maar het is niet zo dat hij nu een dotatie gaat krijgen. Dat is toen bijvoorbeeld... Die wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële gelegenheden. Maar dat zie ik niet gebeuren met Clément. Want bijvoorbeeld de kinderen van prins Laurent en prinses Claire, die worden ook niet uitgenodigd op het défilé van de Nationale Feestdag.
1: Clément is 26. Hij krijgt ook het recht op de achternaam van zijn vader, dus van Saxe-Coburg. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
3: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland, vluchten.
1: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. Het is grijs vandaag met buien, mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig met kans op buien, maar ook opklaringen en 20 graden.
0: Dit is Joe Gold
4: met Carol Schmidt.
5: Goedemorgen en welkom.

altijd fan geweest van die heerlijke chaos op het einde van deze All You Need Is Love met The Beatles. Momenteel wordt er achter de schermen volop gewerkt aan de 4 bioscoopfilms. Ik zag de 4 acteurs al over het beroemde zebrapad lopen, dus die scène zit er ook al in. En een fijne woensdag, welkom. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmitz met de Beach Boys. God only knows what I'd be without you. God only knows, maar ook Sister Sledge. En Elvis is in de building, want hij zit straks in de schatkamer rond 22:30. En nu Brad met David Gates, verantwoordelijk voor heel wat romantische nummers. Dit is er een van, Everything I Own.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.
1: Carrefour. Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
2: Zeg, gelukkige verjaardag, hè?
3: Denk ik jarig?
2: Ah ja, jij verjaart toch dit jaar?
3: Ja, dat wel. En krijg ik nu al een cadeau?
2: Dat zeker, want Stijlaarts is ook jarig.
3: Oh.
1: Happy birthday to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy birthday to you. Renoveert uw badkamer.
3: In Bier, in Temsen
2: en in Roeselare.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: Ooit opgenomen door George Michael als Boogie Box High in de jaren 80. En dit waren de Bee Gees, de godfathers van de disco met hun Jive Talking.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met altijd topplaten en belangrijke feiten uit de muziekgeschiedenis. We gaan naar de 19e augustus van het jaar 72. Elvis Presley keert terug in de hitlijsten met Burning Love. Die komt die dag binnen in de Billboard Hot 100. En het gaat hard. Het wordt zijn 40ste top 10 hit in Amerika. Hij strandt daar op nummer 2. Net geen goud, maar wel vuur. Het wordt zijn grootste hit sinds Suspicious Minds uit 1969. In Europa doet Elvis vooral het Verenigd Koninkrijk zwichten. Hij wordt daar nummer 7. En toch, kleine reality check. Burning Love is niet van Elvis zelf. Het nummer werd geschreven door Dennis Linde en werd eerst opgenomen door Arthur Alexander. Maar Elvis maakt er wel gewoon Elvis van. Ook dat is een supertalent. Wist je dat Elvis in 1974 ook een filmkans krijgt aangeboden die alles kon veranderen? Barbara Streisand wil hem naast haar in A Star Is Born. Eindelijk een serieuze rol. Elvis wil wel, maar zijn manager, Colonel Parker, steekt er een stokje voor. De rol gaat naar Kris Kristofferson. De film wordt een kassucces. En Elvis, die blijft achter met één echte hoofdrol. Gewoon Elvis zijn. Geniet van Burning Love.
1: De schatkamer van Schmidt.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Zeg de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
4: Ah, de honey mustard. En jij?
3: Zonnebril.
4: De zon?
3: De ribbekies.
4: Hoe?
3: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
5: de Vos Lemmis. Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
11: Dat klinkt als een extra sappige deal.
10: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
12: Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

0: Het geluid van 1970 op dit. Steve Roland bij Joe Gold en Sympathy.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.
1: Joe Gold.
0: Het is tijd voor een speech op muziek van Lionel Richie en de Commodores.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. We stonden nog nooit zo open voor een andere job als nu. Bijna 8 op de 10 houden de deur open en ruim 1 op de 3 van hen zou nu sneller van job veranderen dan een jaar geleden. En dat is het hoogste cijfer in 9 jaar, blijkt allemaal uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Tegelijk denken al maar meer Belgen dat het moeilijk wordt om snel iets anders te vinden. Vlamingen blijven gemiddeld bijna 11 jaar voor dezelfde baas werken. De lijn heeft maar 3 mensen in dienst om alle gevallen van agressie tegen personeel te verwerken. En dat zijn er elk jaar zowat 2000. Dat klagen de vakbonden aan in het Nieuwsblad. Je hoort Carlo Maassen van het ACV.
4: Zij doen hun uiterste best, maar omwille van het feit dat de druk enorm is, moeten politiediensten en parketten vaak langer wachten op de beelden. Wanneer dat er zich een incident voordoet en daar kan onmiddellijk op gereageerd worden, is de kans veel groter dat de daders gepakt worden. Hoe langer dat het duurt, hoe meer kans dat er is dat daders zich verspreiden over het land, misschien zelfs naar het buitenland vluchten.
3: En mogelijk krijgen die 3 binnenkort nog veel meer gevallen binnen, nu controleurs bodycams mogen dragen. Ook regeringspartij CD&V klaagt dat aan. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder zegt dat de kritiek niet klopt. Pretpark Walibi in Waver is een vergunning kwijt voor enkele attracties, zoals de megacoaster De Conda en de achtbaan Tiki Waka, maar ook voor enkele restaurants. Buurtbewoners waren naar de Raad van State gestapt voor geluidsoverlast en die geeft hen gelijk. Walibi probeert nu aan nieuwe vergunningen te geraken. Intussen blijven de attracties open. Grijs met buien, mogelijk onweer en 20 graden. Ook morgen en de volgende dagen is het wisselvallig bij 20 graden.
2: Dit is Joe Gold
1: met Carol Schmitz.
5: Goedemorgen.

vind het een van zijn mooiste liedjes. Vooral als de stilte iets te lang duurt. Sorry seems to be the hardest word. En Elton John. Joe Gold. Welkom bij Joe Gold. Ik ben Carlos Schmitz. Ik ben bij je tot 12 uur met Carly Simon. Maar ook The Clash. Should I stay or should I go now? En nu naar het einde van de 60s met Mary Hopkin, een meezinger van formaat. Joe.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
4: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Go Yellow!
9: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dat moet ik rap zijn.
9: Info op telenet.be.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: het lijflied van alle ijdeltuiten. Carly Simon en ook Mick Jagger die mee lipte op deze You're So Vain. Straks America en Ventura Highway en ook Stevie Wonder. En nu een Belgische gigant, Salvatore Ridder Adamo. 12 september staat hij in Antwerpen. Hier al bij Joe Gold. Dit is Inshallah.
1: J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière.

Goedemorgen en welkom bij Joe Gold. Dit was America. Het hoeft niet altijd A Horse With No Name te zijn, ook een meesterwerk. Maar dit was een soort roadtrip langs Ventura Highway. Straks My Girl van The Temptations. En voor 12 uur ook nog Roxy Music en Rob de Nijs. Dit is You Make Me Feel Like Dancing. Een van die grote hits van Leo Sayer.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1

Roxy Music, Love is the Drug bij Joe Gold. En zo meteen Astrid vanaf 12 uur. En ik ben er heel graag morgen terug in de voormiddag tussen 10 en 12. Nu nog Rob de Nijs met een nummer dat in elke parochiezaal, groot en klein, ik denk het meest werd meegezongen. Mallebabbe.

0: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
1: shine. Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. In de Hoogvenen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is. Dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hoogvenen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. De nieuwe prins Clément van België gaat geen officiële rol spelen in ons koningshuis. Dat zegt Royalty Watcher Wim de Hanschutter. Prins Laurent heeft Clément officieel erkend als een buitenechtelijke zoon, waardoor hij automatisch prins wordt. Al is die titel vooral symbolisch.
7: Het is niet zo dat Clément een dotatie gaat krijgen. Hebben we ook gezien bij prinses Delphine. Ook zij heeft geen staatstoelage gekregen. Delphine wordt wel uitgenodigd op bepaalde officiële activiteiten van het koningshuis. Dat verwacht ik absoluut niet met Clément. Zie je ook bij de andere kinderen van Laurent. Die worden niet uitgenodigd op het défilé van de Nationale Feestdag.
6: Clément wordt wel erfgenaam van prins Laurent en hij mag ook zijn achternaam van Saxe-Coburg overnemen, al lijkt hij dat niet van plan. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Dat schrijft De Morgen. Onderwijsexpert Pedro de Bruikere ziet enkele verklaringen.
8: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen. Er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het leraartekort voorbij is.
6: Ook onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. De Australische toptennisser Nick Kyrgios is geschorst nadat hij positief testte op cocaïne. Dat meldt het Wereld Antidopingagentschap. Kyrgios liep een maand geleden tegen de lamp na het toernooi in Mallorca. Hij is 31 en stond ooit vierde op de wereldranglijst. Door blessures is hij helemaal weggezakt. Kyrgios heeft zich op Instagram al geëxcuseerd. Het is niet duidelijk hoe lang hij geschorst blijft. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
5: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Listen to the music, doen we vooral verder mee dan hè, met luisteren naar de muziek. Altijd en overal vind ik dat het beste plan. En ja, overal, je weet dat hè. Met de app erbij van Joe kan je ook makkelijk naar Joe Gold overschakelen. En dan maakt het niet uit waar je zit, dan kan je gewoon blijven genieten van de muziek uit de jaren 60, 70, 80. Ik heb ze hier trouwens zometeen op een rijtje klaarstaan. We beginnen in de jaren 80, want het is er eentje van Valreep 1980. Met The Rose is dit Bette Midler.

Gilbert O'Sullivan, get down, zoals met de temperaturen eigenlijk ook. Het is lang geleden, maar ik heb het nog eens koud gehad eigenlijk. De trui, zelfs de jas, is weer een feit met de druppels regen dan vandaag. Nu, laat die temperatuur gerust naar beneden gaan. De muziek, die laten we vooral in stijgende lijn verder klinken. Met nu dan Sandy Shaw uit die periode dat songfestivalsongs nog echte hits werden. In 1967 was dat dus het geval voor Sandy Shaw met Puppet on a String.

0: Vorig jaar dan werd de 50ste verjaardag gevierd van het derde album dat Bruce Springsteen uitbracht. Zijn grote doorbraakalbum Born to Run. En daaruit heb ik zometeen ook de titeltrack klaarstaan. Bruce Springsteen komt eraan met Born to Run dus.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. Twee bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.
2: Carrefour. Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings. Play it smart.

indrukwekkend plaatje van Middle of the Road. Ja, daar waren ze goed in, hè. Een van die vrolijke muziek brengen. Soleil, Soleil kreeg je net nog. En voor 1 uur nog van die vrolijke muziek, hoor. Met David Bowie's en Blue Jean, Emma Franklin, ABBA krijg je straks ook. Maar nu heerlijk de rust opzoeken. Vooral wegdromen met de Everly Brothers.

Joe Jackson, is she really going out with him? En nu dan twee iconen, twee legendes op één track tezamen. Met onder andere de King of Calypso, zo werd hij genoemd. En Mighty Sparrow, die je hier krijgt samen met de legendarische Byron Lee en de

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Genieten begint in een stijlaarts badkamer.
3: Schaalt, wat denk jij van een jacuzzi?
4: Goh, ik ben meer voor bubbels.
3: Is dat hetzelfde?
4: Oh nee, maar we kunnen dat wel combineren.
3: Hoe dan?
4: Met een glaasje champagne in ons bubbelbad.
3: Oh, la!
2: Happy bathroom to you. Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
3: In Lier, in Temse
4: en in Roeselaar.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
6: Yep, go for info naar telenet.be.

wel dat iedereen de rockende versie kent van Janis Joplin, maar hier voor jou het soulvolle origineel uit 67, wat toch ook echt niet mis is, hè? Met de zus, de grote zus zelfs van Aretha, is dit Irma Franklin en haar Peace of My Heart.

Leave Me Alone. Oh, wel ja, zo af en toe moet je dat wel eens kunnen uitschreeuwen, denk ik dan. En Billy Joel nog in My Life. Zeer goedemiddag, welkom hier bij Joe, waar je naar kan luisteren via de radio, via de website. En op die website, moest je daar toevallig eens vertoeven, weet dan ook dat je nog steeds kan genieten, herbeluisteren, die Forever-reeksen. Zo was er voor de zomer ook eentje van David Bowie, waar Alex Agnew zich volledig heeft mee laten gaan. Ik zou het eigenlijk nog eens moeten herbeluisteren, want bent een beetje vergeten of deze er nu ook in zat. Alleszins topnummer hoor van David Bowie. Blue Jean. Blue Jean.

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. In de Hogevenen worden de middelen tegen de zware bosbrand straks mogelijk afgebouwd, omdat het vuur volledig omsingeld is, dat zegt de gouverneur van Luik. Hij benadrukt wel dat er afgelopen nacht nog opflakkeringen waren en dat het vuur nog niet volledig onder controle is, vooral in het noorden en oosten. Daardoor mogen de inwoners van Butgenbach, die uit voorzorg geëvacueerd werden, nog niet terug naar huis. Het gaat om een kleine 100 mensen. Ze kunnen in de Hogevenen wel weer blushelikopters inzetten. Gisteren lukte dat niet door de dichte rook. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem. Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand, zegt Lisa de Wilde van het parket.
5: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is daar gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Zijn bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden.
4: Mogelijk waren er nog 2 anderen bij betrokken. Het parket spoort hen op. In Sint-Gilles in Brussel zijn 2 auto's uitgebrand. Een derde raakte beschadigd, net als het rolluik van een huis. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde gisteren al, maar raakte nu pas bekend. Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd en wie erachter zit. Het lerarentekort in Vlaanderen is voor het eerst in jaren iets kleiner geworden. Bij de VDAB stonden eind vorige maand bijna 1900 vacatures open, of 1500 minder dan tijdens de piek in de zomer van 2024. Onderwijsexpert Pedro de Bruyker ziet enkele verklaringen.
6: Enerzijds zijn er demografische verschuivingen, er zijn minder kinderen en tieners op dit moment. Aan de andere kant zien we dat de lerarenopleidingen al een tijdje meer succesvol zijn. En in tijden dat het economisch wat minder goed gaat, is onderwijs wel een plek waar mensen naartoe willen gaan. Dit wil wel niet zeggen dat het probleem van het leraartekort voorbij is.
4: Ook onderwijsminister Demir wil nog niet van een ommekeer spreken. In het buitengewoon onderwijs is het lerarentekort het grootste. Iran overweegt om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als het Amerikaanse leger zijn aanvallen opvoert. Dat schrijft de Financial Times op basis van bronnen bij het Iraanse regime. Mogelijke doelwitten zijn Bulgarije en Cyprus. De VS mag daar luchtmachtbasissen gebruiken voor hun aanvallen op Iran. Ze waarschuwen daarom ook de golfstaten die de VS steunen. Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af en ze onderhandelen ook niet meer. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen, mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Goedemiddag, welkom hier bij Joe Gold, waar je het door hebt. De ritme, de energie zit helemaal goed. En de versnelling gaat nog een tikje hoger met pure Beatles-mania nu. En Can't Buy Me Love.

je je afvroeg, waar blijft die zon toch? Waar is die plots naartoe? Wel, ze zit gewoon in de boxen van Joe Gold met Los Diablos net. Un rayo de sol, heerlijk tof nummer trouwens ook om hier te zingen. Zo ging het er toch bij mij aan toe. Wie weet doe jij het opnieuw van dat met Tina Charles straks, I Love to Love. En hier ook al Olivia Newton-John nu, Hopelessly Devoted to You.

0: baby gelijk heeft ook. Dat doet zoveel deugd om af en toe gewoon eens alles los uit je lijf te gooien. Goedemiddag. Tina Charles, die krijg je net nog hier. Zometeen ga je maar één gitaarriffje nodig hebben. En je weet meteen waarbij we uitkomen. Bij CCR Proud Mary.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
3: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL. Let's see you
5: shine. Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend, doet die deur open.
1: Bruno.

vind ik toch nog een beetje te vroeg, hoor. Ik ben hier graag namelijk tot 3 uur deze middag voor jou. Om het dan weer over te laten aan Raf van Brussel. Tussen 3 en 6 kan je ook dit seizoen weer op hem rekenen. Tenzij dan op vrijdag, hè. Je weet het ook. Dit seizoen is Ronnie Mossuze er voor jou om de dansplaatjes te zoeken. Wortelzand, sowieso. En om dat dansen al een klein beetje uit te testen, heb ik hier nu de grootste hit, denk ik toch wel, van Hall & Oates meegebracht met Man Eater.

Pretend to See the Wall Street Shuffle op de radio, maar het is ook met beeld erbij hoor. Dat kan niet anders als je de volgende plaat hier hoort. Pure rock and roll, die ook aan bod kwam in die film van Quentin Tarantino uit 94, Pulp Fiction, waar John Travolta recht tegenover Uma Thurman stond, die samen een danswedstrijd ondergingen. Op deze muziek hier van Chuck Berry, You Never Can Tell.

0: generatie plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

Normaal serveren ze jou van die snelle disco, maar in 1979 pakten ze toch een beetje anders aan. Toen scoorden ze met hun allereerste echte ballad. Casey en de Sunshine Band, Please Don't Go. En klaar dan om een beetje heerlijk te funken, te grooven. Je gaat niet anders kunnen. Op LTD nu, Every Time I Turn Around, Back in Love Again. Goedemiddag.

Het is bijna met pijn in het hart hoor, maar de gitaar gaat toch even aan de kant. In ruil een stel koperblazers meegebracht, die erin knallen hier bij Tom Jones en It's Not Unusual.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. Bij recyclagebedrijf Renewy verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewy. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is een jongen van 16 opgepakt voor een gewelddadig incident aan een speeltuin 2 weken geleden. Daarbij raakte een man van 38 levensgevaarlijk gewond. Intussen gaat het beter met hem, maar ze hadden hem in het ziekenhuis wel nog in een kunstmatige coma. Je hoort Lisa de Wilde van het parket over de verdachte.
2: Die is verhoord geweest en die mocht na zijn verhoor beschikken in afwachting van het verdere onderzoek. Maar nu is het vooral een kwestie van kijken van wat is daar gebeurd? Wat zijn die omstandigheden? Wat was de aanleiding? Zijn er bijvoorbeeld ook camerabeelden beschikbaar en ook die verklaringen van al die personen samenleggen om beeld te krijgen op die omstandigheden.
1: Mogelijk liep een ruzie met een groepje jongeren uit de hand. Het parket probeert nog andere verdachten te vinden. In Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Gerson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Gerson een tijdje overgenomen. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk ook onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer en 21 graden.
0: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Gold, waar de middag vlotjes, maar ook weer niet te vlotjes passeert. Met een heerlijk tempo hier, aangegeven door Steve Miller Band in The Joker. Ik heb ook dit uur nog de allerbeste golden hits voor jou klaarstaan. Hè? Van The Police, van The Rolling Stones, van Michael Jackson. En nu dan weer eentje die 2 Grammy Awards heeft opgeleverd voor beste song, maar meteen ook voor best pop vocal performance female. En dat is meer dan terecht als je de stem hoort van Janice Ian in

Dus Irma Franklin al heb gedraaid. En wel, dan kon Aretha zelf natuurlijk ook niet achterblijven. Aretha Franklin dus net met Think. Straks muziek van Queen, Radio Gaga. Maar gezien het daarbuiten toch een klein beetje triester is, denk ik dat de melancholie ook mag doorgetrokken worden op de radio. Op zijn schoonstok hoor, met Gilbert Montagnier.

0: Quincy Jones komt er zo meteen aan. Dat betekent, oh jawel, muziek van Michael Jackson met een meesterwerkje dat jou de lichten misschien wel doet dimmen ook, hoor. Voor Rock With You, zo meteen.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
4: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1 plus

jaar al zijn ze bezig. Dit jaar heeft dat een 25ste album dan weer opgeleverd voor de Rolling Stones. Ik heb dus een gigantisch breed repertoire waar ik de muziek uit kan kiezen van de Rolling Stones. Maar bij deze blijf ik toch graag wel eens hangen, hoor. Eentje van de Stones.

0: werkelijkheid werd voor Dana met Fairy Tale. Goedemiddag. Nog eventjes blijf ik hier bij jou. Met nu de man die al sinds zijn 13 gitaar speelt. Grote inspiratie vond bij artiesten als Paul Simon, bij Bob Dylan. En dat hoor je ook wel in de muziek van Al Stewart, die graag gaat voor de verhalende songs. Hè. In The Year of the Cat deed hij dat net zo goed met die opvolger hier, On the Border.
1: Boats go out across the evening water, smuggling

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
4: Dat is
0: de Vos Lemmes. Badkamerrenovatie?
5: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
6: Happy bathroom to you.
5: Renoveert uw badkamer.

Dave Barry, The Strange Effect. Zometeen nog meer poëzie op de radio met Gordon Lightfoot dan. En If You Could Read My Mind. Maar nu nog eens even stampen, het ritme behoorlijk omhoog trekken. Met de Police nu, Message in a Bottle.

T-Set, ma belle amie, dat krijg je straks nog. En nu ook al Dan Hartman, Relight My Fire. Dat lontje wordt hier aangestoken. Dat blijft hier vooral flikkeren ook, want het is aan Raf van Brussel zometeen. Veel plezier nog. En maak er nog een toffe woensdag van. Dat moet wel goed komen met de muziek van Joe Colt erbij.

0: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen. Dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
6: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Kilin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
5: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Bij recyclagebedrijf Renewi verdwijnen mogelijk 91 banen bij de ruim 800 bedienden. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Bij de arbeiders verdwijnen er geen banen. In totaal werken er in ons land ruim 2100 mensen voor Renewi. En in Oekraïne zijn 4 doden en 4 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Een drone sloeg in op een busje in Kherson in het zuiden van het land. Die stad wordt wel vaker aangevallen. In het begin van de oorlog hadden de Russen de macht in Kherson een tijdje overgenomen. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt dan droger met opklaringen bij een graad of 20.

Goedemiddag, ik steek vandaag een extra pluim op de hoed van Kate Bush, want die vroeg vandaag in 2014, bij de start van haar concertreeks in Londen, geen foto's of filmopnames te maken. Ze wilde echt contact met haar publiek, niet met op omhoog gestoken iPhones en iPads. Ik vind dat een geweldige vraag, zeker die je durft stellen als artiest. Gewoon genieten in het moment, van het moment. Trouwens, als je op een concert foto's trekt of filmt, dan bekijk je dat nadien echt nooit meer. En als je dat dan nog eens herbekijkt, dan zit je er meestal bij tegen de mensen die meekijken of tegen jezelf. Ja, in het echt was het eigenlijk veel beter. Dat is toch vreemd dat we dat blijven doen, hè? Geen afleidingen. De komende 3 uur gewoon luisteren en genieten. In het moment. Tot 6 uur. Van harte welkom. Joe Gold.

Cat Stevens bij Joe Gold. Ik vertelde daarnet dat Kate Bush vandaag in 2014 bij de start van haar concertreeks in Londen aan het aanwezige publiek een beetje opdroeg om geen foto's of filmopnames te maken. Ze wilde gewoon genieten van haar publiek one-on-one en niet kijken op iPhones en iPads. Er zijn wel een paar reacties opgekomen, helemaal akkoord. Ik heb ooit een half concert door het scherm van de gsm van de persoon voor mij moeten meemaken. Ik had even goed thuis YouTube kunnen opzetten, stuurt Tom uit Mechelen. Ik maak altijd één foto en één kort filmpje, stuurt Anne. Daarna gaat de gsm weg. Bewijs dat ik er was en toch nog heb genoten. Mijn dochter filmt letterlijk elk nummer, stuurt Mark uit Turnhout aan. Ik vraag me dan af, wanneer gaat ze dat ooit allemaal terug herbekijken? Niet akkoord, stuurt Sophie. Ik heb nog filmpjes van concerten met mijn papa, die er ondertussen niet meer is. En ik ben heel blij dat ik die beelden heb. Ja, dat begrijp ik ook wel. Koesteren, Sophie. En vroeger hielden we een aansteker omhoog, stuurt Tommy. En nu houden we een iPhone omhoog. Alleen was die aansteker tenminste geen 20 centimeter groot. Ja, het is gek. Mijn kinderen, alleen vooral mijn dochters, die zijn 23 en 20, die snakken naar de 70s en de 80s, waar er helemaal geen telefoons waren. Puur genieten van een concert. Dat zouden die nog eens willen meemaken. Dat is gek, hè. Die willen gewoon terug naar het verleden, zeg. Goh, lala.

0: Ja, Show Them How They Do It Now. Ze deden het geweldig. Peaches and Herb en Shake Your Groove Thing. Een stukje klassieke componist Rachmaninoff. Een stukje uit zijn eigen oude repertoire. En vooral heel veel eenzaamheid. Eric Carmen die maakte er een wereldhit van. Al was hij achteraf dus niet helemaal all by himself. Want die Eric Carmen die dacht dat dat klassieke werk inmiddels vrij van auteursrechten was. Want na zoveel decennia wordt dat vrij van auteursrechten. Maar dat bleek in de Verenigde Staten helemaal niet zo te zijn. Dus die Sergei Rachmaninoff staat dus ook nog bij de auteurs vermeld. Eric Carmen komt eraan.
1: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s, 70s en meer. Joe Gold.

Volgens mij heb je ook meegezongen met deze Spooky en Sue Swinging on a Star. Ik kon mij amper inhouden. Ik heb mij dan ook laten gaan hier in mijn studiootje. Dat kan, hè. Dat kan, hè. Ik heb trouwens vernomen dat je vanaf september kan binnenkijken in de studio. Als dat zo is, ik hou je ervan op de hoogte. Dat maakt het wel helemaal anders voor mij natuurlijk. Gedaan met een beetje onnozel doen of mijn nagels lakken in de studio. Zeg, ik heb iets nieuws voor jou. Iets heel kleins, iets korts. Het is makkelijk. Het heet Feit of Flauwekul. Dus heel eenvoudig. Het is een beetje waar of niet waar, maar anders gedoopt. Ik ga jou een feitje voorleggen. En dan draai ik een plaatje van die artiest. En dan mag jij raden in de Joe-app of dat een feit is of dat dat flauwekul is. Heb ik dat verzonnen? Of is dat echt gebeurd? Of pure waarheid? Ik vind het spannend. Allee, dat is ook overdreven. Het is maar een kleinigheid. Maar speel gerust mee en laat van je horen in de Joe-app zometeen na.

zwoele track is dat toch, hè? Peggy Lee en Fever. Een kleine nieuwigheid op woensdag. Feit of flauwekul? Andere verwoording voor waar of niet waar eigenlijk, maar ik vond dat beter klinken. Feit of flauwekul? Ik lees je een stelling voor over een artiest, over een groep, een feitje misschien. En jij mag dan in de Joe-app sturen of dat dat een feit is, dus waarheid of flauwekul, dat ik dat gewoon heb verzonnen. Het is een beetje over de Gibson Brothers. De Gibson Brothers speelden voor hun grootste disco-hits samen in een groep met Jean-Jacques Goldman. Je weet wel, die grote Franse artiest. Dus de Gibson Brothers die speelden voor al hun grote disco-hits, waaronder deze bijvoorbeeld, samen in een groepje met Jean-Jacques Goldman. Is dat feit of is dat flauwekul? Laat maar weten in de Joe-app. Zometeen het juiste antwoord. Anders zou het belachelijk zijn natuurlijk.

De Gibson Brothers die speelden voor hun grote disco-hits, waaronder deze bijvoorbeeld, die Que Sera Mi Vida, samen in een groepje met Jean-Jacques Goldman, die Franse superster. Dat was mijn eerste vraag in een nieuwe klein fijn rubriekje dat Feit of Flauwekul heet. Jullie antwoorden in de Joab. Mirjam Jabran, wat een mooie naam trouwens, zeg, die zegt dat is flauwekul. Ria de Rijke die stuurt, ik zou het niet weten, maar ik gok op flauwekul. Zo zijn er nog een paar. Gerard Luc en Steven die denken dan weer dat het een feit is. En er was één iemand, Sabrina, die stelde de vraag: wie is dat nu weer al, die Jean-Jacques Goldman? Van onder andere deze Je te donne. Lieve vrienden, het was waar. Het is dus een feit, want lang voor Cuba en die Que Sera Mi Vida zaten die drie broers van de Gibson Brothers in Frankrijk in een groepje genaamd de Phalansters. Of de Phalansters. Het zal wel Frans uitgesproken worden. De Phalansters dan, denk ik. En een van die andere jonge muzikanten in dat groepje was niemand minder dan een jonge Jean-Jacques Goldman, die dus later zelf een van de grootste Franse artiesten zou worden. Gek, hè? Ik zie die allemaal niet samen, maar ja, kijk. Feiten, flauwekul, we zijn begonnen met een feitje dus. De Gibson Brothers die speelden voor hun grote successen samen met

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Once in My Life van Stevie Wonder bij Joe Gold. Dat is de man die ongeveer alles kan bespelen wat een stekker, toetsen of snaren heeft, die Stevie Wonder. Dat nummer, dat bestond eigenlijk al. Anderen hadden het al gezongen. En de grote baas van Motown, die zag er aanvankelijk niet al te veel in. Maar Stevie Wonder, die dacht, geef dat nummer maar hier. Hij maakte er een uptempo song van, want het was een ballad. Hij haalde zijn mondharmonica boven en maakte er op zijn 18e levensjaar een klassieker van. For Once in My Life had de platenbaas dus het dik mis. Dit is Billy Joel.

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar!
4: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
6: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
7: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je IC Paris XL. Love to see you shine.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
9: Niels Rosa Peralta, die heeft dat voor jou. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Meubelketen Weba is getroffen door een cyberaanval. Russische hackers hebben daar onder meer klantgegevens gestolen, dat schrijft HLN. Je hoort technologie-expert Kenneth T.
11: Klanten van Weba die gaan er nu niks meer van merken, maar enkele dagen geleden werd de winkelketen getroffen door de Russisch sprekende criminele bende Kilin. Die heeft ondertussen de aanval opgeëist en ze hielden een tijd lang enkele computersystemen van Weba gegijzeld en konden dan ook persoonlijke gegevens stelen van klanten, zoals sommige namen, adressen en bestelgegevens.
10: Weba raadt zijn klanten aan om extra voorzichtig te zijn voor phishing. Wees dus alert als je verdachte e-mails of telefoons krijgt. Meer dan de helft van de Vlaamse bestuurders houdt te weinig afstand tot hun voorligger. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. 1 op de 3 houdt zelfs minder dan een seconde afstand. Nochtans moet je vanaf juni volgend jaar minstens 2 seconden afstand houden. Je hoort hoofdcommissaris Christian Popelier.
12: Als je weet dat de reactietijd puur de tijd die nodig is om te gaan reageren 1 seconde is. En op een autosnelweg heeft men dan al 33 meter ruimte gebruikt. Dan is de 2-seconden-regel eigenlijk 66 meter.
10: Het agentschap Wegen en Verkeer wil daarom extra sensibiliseren. Het lanceert daarom de nieuwe campagne Bumperkleven is voor bumperstickers. En dan nog een mijlpaal voor Stromae, want zijn hit Alors on Danse heeft nu meer dan 1 miljard streams op Spotify. Stromae treedt zo officieel toe tot de exclusieve Billions Club van Spotify. Amper 2 Belgische artiesten gingen hem voor. Gauthier met Somebody I Used to Know en DJ Lost Frequencies met Where Are You Now. Alors on Danse werd 16 jaar geleden uitgebracht. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer ook en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt droger met opklaringen bij een graad of 20.
8: Dit is Joe Gold.
13: Met Raf van Brussel.

0: Beatles die vandaag in 1964 aan hun eerste Noord-Amerikaanse tournee zouden starten. Here Comes the Sun.
1: Joe Gold.
0: Wist je dat diabetes niet alleen invloed kan hebben op je bloedsuiker, maar blijkbaar ook op je rijbewijs? Daar schrok ik van. In ons land moet je, zodra diabetes wordt vastgesteld bij jou, een aangepast rijbewijs aanvragen. En dat geldt voor elke vorm van diabetes. Vervolgens moet dat rijbewijs om de 5 jaar vernieuwd worden na een medische controle. Alleen, heel wat mensen blijken dat helemaal niet te weten, want uit een nieuwe bevraging blijkt dat 22% van de mensen met diabetes geen aangepast rijbewijs heeft. En dat kan echt vervelende gevolgen hebben. Juridisch rij je dan eigenlijk zonder geldig rijbewijs. En bij een ongeval kan je zelfs je verzekering liever een beetje moeilijk gaan doen. Opvallend is toch dat sommige mensen de regel pas jaren na hun diagnose gaan ontdekken. Dus heb je diabetes en zit je geregeld achter het stuur, misschien toch maar eens kijken of niet alleen je suiker, maar ook je rijbewijs op peil staat. David Bowie komt eraan, Tammy Wynette ook, en dit zijn The Cats.

0: Vandaag in 1972 gaf deze David Bowie als Ziggy Stardust een memorabel concert in de Londense Rainbow Theatre. Een concert waarop zowel publiek als pers laaiend enthousiast op reageerden. Onder de schouwers eraf bevonden zich Mick Jagger, Elton John, Rod Stewart en Alice Cooper. Alsjeblieft zeg. Die van de Birds die waren er niet, maar die staan wel klaar.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer. Dit is...

0: Heb ik jou eens verteld dat ik met mijn band Plain Vanilla deze man al eens heb mogen begeleiden? Het was een super fijne mens. Ja, ik heb het waarschijnlijk al wel eens verteld. Gérard Lenormand, voici les clés.
1: Joe Gold.
0: Ja, een triest bericht uit de rockwereld, want Frank Beard, de drummer van ZZ Top, is overleden. Hij werd 77 en stierf op zijn ranch in Texas. Omringd gelukkig door zijn familie. Een precieze doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Beard die kampte de voorbije tijd wel met gezondheidsproblemen en moest daardoor ook vaak optredens missen. Meer dan een halve eeuw, zeg, zat de man achter de drums bij ZZ Top. De band van onder andere Lagrange, maar ook deze. Give me all your loving. En een rocksong over een stel vrouwenbenen hadden ze ook. She's got legs. Een leuk detail dat altijd bij Frank Beard hoorde. Hij heette dus Frank Beard. Maar hij was net de enige van ZZ Top zonder een gigantische baard. Na het overlijden van bassist Dusty Hill, 5 jaar geleden denk ik, in 2021, verliest ZZ Top nu dus opnieuw een stukje van zijn legendarische bezetting. Billy Gibbons die noemde Beard een fantastische vriend en een bijzonder innovatieve drummer. Nu, de baard was misschien wel klein, maar zijn stempel op ZZ Top was gigantisch. Ter ere van Frank Beard. Sharp Dressed Man van ZZ Top. En Aline Toto en Sister Sledge bij Joe Gold.

deed het goed in onze 70s op 1315. De plek voor Sister Sledge en Lost in Music uit 1977. Samira stuurt in de Joe-app dat er een zwaar ongeval is gebeurd op de E40 ter hoogte van Brugge. Dus opletten daar sowieso met dit kwakkelweer. Voorzichtig.

0: klok van een stem, Roger Whittaker.
1: Feesten begint in een stijlaarts badkamer.
2: Happy bathroom to me.
3: Amai, valt er iets te vieren?
2: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt de beste cadeau die we onszelf ooit gegeven hebben. Hè?
3: Allee, schaf op, ik kom mee vieren.
2: Oké. Okay.
1: Stijlaarts wordt 65, maar u krijgt de cadeaus. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt 2026 euro korting en een magnum champagne cadeau. Stijlaarts.
4: Happy bathroom to you.
1: Renoveert uw badkamer.
3: In Lier, in Temse
2: en in Roeselaar.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benje.
5: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
7: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s, 70s en meer.
7: Dit is

0: altijd aan mijn allereerste vlieginstructrice Marina Lenaerts denken. Die was zot van David Cassidy en de Partridge Family. David Cassidy was aanvankelijk helemaal niet enthousiast over dit nummer. Choco! Rewind. Hij vond I Think I Love You een beetje te zeemzoet en hij zei, oh, dat gaat echt geen grote hit worden. De luisteraars en de fans die dachten daar duidelijk anders over. Hè. Joe Gold Rewind. Ook na de vakantie gaan we daarmee voort. En morgen is er dus rond 3:30 weer de Joe Gold Rewind, steeds op donderdag. Ik draai voor jou de top 3 van de hitlijst van die bepaalde dag. En het rad in de studio zal bepalen in welk jaar we gaan moeten grasduinen. Welke hitlijst ik onder mijn vergrootglas ga moeten houden. Dat het de top 3 van 20 augustus zal worden, dat staat vast, want morgen is het 20 augustus. Maar van welk jaartal? Ik ga een rukje geven aan dat rad. Oh, het is een klein radje eigenlijk. Een 45-tal centimeter. Oké, morgen de top 3 van het gezegende jaar 1978. En de nummer 1 die zal ik dan integraal dragen.
1: Dit is Joe Gold.

0: loop zometeen maar eens naar de spiegel om je oogkleur nog eens te dubbelchecken, want er zou wel eens iets voor jou kunnen aankomen.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Hier is Niels Rosa Peralta.
4: Goedemiddag. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
5: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors, ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie, om het terrein zo wit mogelijk te maken.
4: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Ja, en intussen mogen de inwoners van Butgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis. Dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmedy blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. En er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning, Matthijs Goderis, reageert.
6: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast, of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep, dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
4: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS zijn aanvallen op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoesse.
7: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Het is eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging, in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa. En Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
4: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen daar ook niet meer. En sport, de Mexicaan Isaac Del Toro heeft de eerste rit in de Ronde van Duitsland gewonnen. Een proloog van iets meer dan 2 kilometer. Del Toro was amper 1 seconde sneller dan de Fransman Paul Magnier. Onze landgenoot Laurens Rijks werd derde. Del Toro is uiteraard ook de eerste leider. Vanmiddag blijft het bewolkt met regen en mogelijk onweer bij zo'n 20 graden. Het noodnummer 1722 is actief voor niet dringende stormschade. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen opnieuw buien, mogelijk ook met onweer en 21 graden. En dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt dan droger met opklaringen bij een graad of 20.
3: Dit is Joe Gold.
1: Met Raf van Brussel.

Suzy Quattro kende iedereen als een rockchick in een leren pak met een basgitaar in haar hand. En plots stond ze een zachte, romantische ballad te zingen. Het is een beetje alsof een Harley Davidson ineens met een picknickmandje kwam aanrijden. Maar goed gezien van die Chris Norman. Dikke hit in 1978, die Stumbling In. Zometeen is het weer tijd voor de Actua-plaat. Jij mag een plaat linken aan een stukje Actua. Na deze heerlijke wegdromer van The Walrus of Love, Barry White.

0: Bert stuurt ons allemaal zonnige groetjes vanuit Saint-Tropez. Hij stuurt er een foto bij in de Joe-app. Ze luisteren altijd naar Joe Gold. En hij is op deze Barry White aan het jiven met zijn vrouwke Aniek op het terras. Bedankt voor dat heel leuke berichtje, Bert. Geniet er daar nog van, Barry White. You see the trouble with me.
1: De Actua-plaat.
0: Ja, het is weer tijd voor de Actua-plaat. Ik pik er altijd een stukje Actua uit. Ik lees dat voor. En dan mag jij daar een plaatje aan ophangen. Sommige mensen vieren hun 90ste verjaardag. 90ste verjaardag, hè. Met taart en misschien wel een glaasje bubbels, als je daar nog tegen kan. Guido uit Balen, die doet het net iets anders. Die springt uit een vliegtuig. Het begon eigenlijk als een grapje in het woonzorgcentrum. Toen ze hem vroegen wat hij graag nog eens wilde doen, antwoordde hij doodleuk: uit een vliegtuig springen. Alleen zijn omgeving nam hem blijkbaar iets te serieus. En dus is het morgen zover. Morgen gaat Guido op zijn 90ste een tandemsprong maken. Als het weer een beetje mee zit natuurlijk. Het strafste van allemaal, hij heeft nog nooit van zijn leven gevlogen. Zijn allereerste vlucht eindigt dus meteen met een deur open en hijzelf die eruit zal springen. Nogmaals, als het weer mee zit, ik hoop het voor Guido van harte. Je moet het maar doen, hè, op je 90ste. Golalassig. Jij mag daar een 60s, 70s of 80s plaat aan ophangen die mij doorsturen in de Joe-app. My Girl Josephine van Fats Domino krijg je nog. Maar eerst, ze komen niet, ze komen wel, ze komen niet, ze komen wel. Van de geweldige Donna Summer bij Joe.

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Zee de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
2: Ah, de honey mustard. En jij?
1: Zonnebril.
2: Voor de zon.
1: De ribbekjes.
2: Hoe?
1: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Radisson.
4: De Vos Lemmes.
5: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar Gold.

waren altijd betere muzikanten dan songschrijvers. Treden nog vaak op voor Manfred Mann en zijn Earthbands en veteranen. Mighty Quinn uit 1968. Heel veel leuke suggesties die zijn binnengekomen voor de Actua-plaat van vandaag. Ik ga ze zo meteen oplijsten. En ik heb daarnet met mijn inkoppige redactie er een plaatje uitgekozen die we dan volledig gaan draaien.

0: Doet mij aan Urbanus denken, dat la la la la. Maar, dat is een ander tijdperk natuurlijk. Elton John en Crocodile Rock.
1: De Actua Plaat.

0: Sommige mensen vieren hun 90ste. Allee, Raf, ja, ik heb net weer van die M&M'tjes gegeten, mijn mond plakt. Ik ga even drinken, mijn excuses. Voilà, dat is veel beter. Sommige mensen vieren hun 90ste, dat is beter, hè, verjaardag met taart en een glaasje champagne. Maar Guido uit Balen, die doet net iets anders. Die gaat uit een vliegtuig springen. Begon eigenlijk als grapje in het woonzorgcentrum. Toen ze hem vroegen wat hij graag nog eens wilde doen, zei hij, een beetje al grappend, uit een vliegtuig springen. Alleen zijn omgeving nam dat blijkbaar iets te serieus. En morgen is het dus zover. Guido gaat, als het weer een beetje mee zit, op zijn 90ste een tandemsprong maken. Het strafste van allemaal, heeft nog nooit van zijn leven gevlogen. Dat is dus dubbelop. Zijn allereerste vlucht eindigt dus meteen met de deur open en Guido die eruit springt.
1: Ik spring uit een vliegmachine.
0: Ja!
1: Alleen maar om jou te zien.
0: Ja, dat kan toch bijna niet anders, stuurt Janine, dat je spontaan aan Eddie Wally moet denken. Ik spring uit de vliegmachine.

0: Guido die zegt, ik wil springen. Van Halen zegt dan, ah, spring dan, man. Jump. Sophie dacht aan Van Halen en Jump. Thomas die stuurt Kenny Loggins en Danger Zone voor wanneer Guido richting vliegtuig wandelt en je er heel overdreven een Top Gun-achtige scène van wil maken, zo met vertraagde beelden en zo. Greet stuur, verander Fly Robin Fly in Fly Guido Fly en dan is iedereen content. Silver Convention. Ja, je bent 90 en je denkt niet, oh, ik ga het een beetje rustig aan doen. Maar waar hangt die parachute? Mieke denkt aan Patrick Hernandez. Ja, 90 op zijn identiteitskaart sturen Bram en Stef, maar blijkbaar dus nog een stuk jonger in het hoofd. Elfenville en Forever Young. Maar we gaan voor de suggestie van Nancy, Geert, Tom en Jacques. Een heerlijke song uit 89, dus nog net binnen categorie. En de titel, die doet al het werk.
1: De Actua-plaat.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
9: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso, omdat elke rit telt. Alleen maar golden hits.
11: Uit de 60s,
9: 70s
11: en meer.

Theme from Shaft door Isaac Hayes. Was trouwens het titelnummer van de film Shaft met Richard Roundtree als de bijzonder coole privédetectieve John Shafty. Isaac Hayes, die was zelf ook geïnteresseerd in de rol van die John Shaft en deed naar eigen zeggen auditie. Maar die Richard Roundtree, die kreeg uiteindelijk de rol. Maar die Isaac Hayes, die kreeg dan weer de opdracht om de muziek te schrijven. Dus hij is niet de detectieve geworden, maar toch de beroemdste muziek uit die film mogen maken. En daar kon hij wel mee leven.

Girls, girls, girls van... Weet ze nu weer al? Weet ze nu weer al? God, plaatje is weg. Was dat Taylor? Nee? Oh, ik weet het niet meer. Zwat. Guido die stuurt nog in de Joe-app. Dag beste Raf, je bent ons allemaal vergeten te bedanken voor de suggesties die we deden voor de actuele plaat. Dat is waar, Guido. Ik ben dat vergeten. Dus een late dankjewel. En heel graag tot morgen voor meer van hetzelfde. Salut.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Een goede avond. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd tijdens een persconferentie. Quintin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quintin.
3: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors. Ook met de arro van de federale politie en met de panter van de defensie. Om het terrein zo wit mogelijk te maken.
2: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. En intussen mogen de inwoners van Butgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö die blijft wel open voor wie daar zou willen blijven. Er komt opnieuw verzet tegen het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 mensen gaan in cassatie tegen de omgevingsvergunning die in juli werd uitgereikt. De Brugse schepen van ruimtelijke planning Matthijs Goderis reageert.
4: In de cassatieprocedure zal de Raad van State eigenlijk niet opnieuw kijken naar de inhoud van het dossier, maar gaat eigenlijk louter gaan controleren of dat de regels allemaal correct zijn toegepast of dat de procedures juist zijn gevoerd. En dat cassatieberoep dat heeft ook geen schorsende werking. Er is eigenlijk juridisch geen enkel beletsel om de werken nu verder te zetten of aan te vatten tijdens de behandeling van deze procedure.
2: Dit najaar moeten de werken van start gaan. In totaal is er in het nieuwe stadion van Club plaats voor 40.000 mensen. De NAVO is voorbereid op aanvallen met Iraanse raketten. Dat laat het weten in een reactie op de Iraanse dreiging eerder vandaag. Volgens de Amerikaanse krant The Financial Times overweegt Iran om doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen als de VS hun aanvallen op Iran opvoert. Defensie-expert Roger Hoessen.
5: Ik denk dat we dit Iraanse dreigement niet al te ernstig moeten nemen. Het is eerder een politiek signaal dan een militaire dreiging in de zin dat Iran hiermee druk wil uitoefenen op Europa. En Europa wil waarschuwen dat het zich afzijdig moet houden en op zijn beurt ook druk moet uitoefenen op president Trump om de oorlog te beëindigen.
2: Gisteren liep een tijdelijk staakt het vuren tussen Iran en de VS af. Ze onderhandelen ook niet meer. En sport, de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste rit in de Renewi Tour gewonnen. Milan was de snelste in de massasprint. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Merlier werd derde. Milan is ook meteen de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
1: Dit is Joe Gold.
6: 60s at 6.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Alleen maar Golden Hits.

0: extra extra veel voor extra extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
1: Ah, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders. Of ongeveer evenveel als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
4: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
3: Opvallend, de politie betrapte in Desselbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er daarnet is gebeurd. De Europese Unie zal ons land blijven helpen om de brand in de Hoge Venen te blussen, zolang dat nodig is. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin gezegd tijdens een persconferentie. Quentin ontkende ook dat ons land een tekort aan eigen middelen heeft. Nochtans waarschuwden verschillende rapporten ons daarvoor. Je hoort Quentin.
5: We hebben honderden mensen op de grond, met vele materialen op de grond. Zoals brandweer, federale politie, onze defensie, de civiele bescherming. En ook een hele grote steun van onze boeren. Die zijn gekomen met vele tractors. Ook met de arrow van de federale politie en met de panter van de defensie om het terrein zo wit mogelijk te maken.
3: Op dit moment krijgt ons land hulp van Noorwegen, Duitsland, Nederland en Zweden. Intussen mogen de inwoners van Büttgenbach en de Duitse grensstad Monschau terug naar huis, dat melden de hulpdiensten. In totaal werden zaterdag zo'n 650 mensen geëvacueerd. Het opvangcentrum in Malmö die blijft wel open, voor wie daar zou willen blijven. En sport, de Italiaan Jonathan Milan heeft de eerste etappe in de Renui Tour gewonnen. Milan was de beste in de massaspurt, hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoot Tim Erlier werd derde. Milan is ook meteen de eerste leider. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
2: Dit is Joe Gold.
0: 70s at 7.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,05. Aldi, altijd slim.
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar in deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
9: Dit is

0: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Bring your bottle bag bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cyparis XL. Let's see you shine.
4: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
5: Dit is 70s at 7.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Tijdens de flitsmarathon bijna 2 weken geleden reden bijna 50.000 bestuurders te snel. Dat is iets meer dan 3% van alle gecontroleerde bestuurders, of evenveel ongeveer als bij de vorige flitsmarathon in april. Dat blijkt allemaal uit cijfers van de federale politie. Vooral bij de extra mobiele flitstoestellen werden mensen betrapt. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
3: We zien opnieuw een verschil tussen de mensen die betrapt zijn of geregistreerd zijn door vaste camera's of trajectcontroles. Dat percentage ligt redelijk laag, minder dan 1%. En daarnaast hebben we de mensen die betrapt zijn door mobiele ploegen, dus waar men het niet verwacht. En dan zitten we aan 7%, iets meer dan 7%.
2: Opvallend, de politie betrapte in Destelbergen ook iemand die 127 km per uur reed in een zone waar je maar 50 mag. De brandweerman van 50 die vorige week vrijdag stierf bij een dubbele gasexplosie in Brussel, krijgt een staatsbegrafenis. Volgende week maandag wordt hij begraven in de basiliek van Koekelberg om 11 uur. Dat heeft de minister-president van Brussel bekendgemaakt. Bij die ontploffing raakten ook nog 3 anderen gewond. Zij zijn intussen wel buiten levensgevaar. Het arbeidsauditoraat onderzoekt nog wat er net is gebeurd. En een van de 8 vicevoorzitters van de Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. En ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
1: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
4: 70s
1: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Doreen Baans van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
2: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs een 16-jarige verdachte bij. En in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht. Dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
1: Sinds begin dit jaar werden al 22 PV's opgesteld daar voor agressie tegen politieinspecteurs. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in de vlammen op. En een van de 8 vicevoorzitters van Wereldvoetbalbond FIFA trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Dat schrijft hij in een open brief. In die brief schrijft hij dat hij het vertrouwen in Infantino verloren heeft. Onder meer door gebeurtenissen op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De man heeft ook kritiek op het plan van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Eerder had de UEFA ook al om het ontslag van Infantino gevraagd. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. De gouverneur van Luik waarschuwt voor te weinig brandweerlieden in de Hoge Venen. Hij roept werkgevers met vrijwillige brandweermensen daarom op om solidair te zijn, zodat zij kunnen helpen bij de pluswerken in de Hoge Venen. Die brand is wel onder controle, maar er zijn nog altijd veel brandweermensen en vrijwilligers nodig. Heel wat teams moeten ook afgelost worden. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant spant een rechtszaak aan tegen de Belgische staat. Aanleiding is een vliegroute van Brussels Airport, Zaventem, die de afgelopen maanden steeds vaker wordt gebruikt. Volgens het gemeentebestuur is het aantal vluchten boven Lennik daardoor fors toegenomen. Je hoort de burgemeester Irina de Knop.
2: De mensen klagen vooral van geluidsoverlast. En mocht dat nu nog enkel overdag zijn, maar het gaat ook over vrachtvliegtuigen die 's nachts ook overvliegen. Dus het is een en-en verhaal. Ja, heel impactvol. Het is alsof je ineens van dag 1 op dag 2 een autostrade naast jou hebt lopen. Dat is natuurlijk wel een heel grote impact.
1: De gemeente wil wel blijven onderhandelen met de overheid. In Limburg zijn 6 politieagenten aangevallen tijdens hun werk. Het gaat om 3 verschillende incidenten met inspecteurs van de politiezone Limburg-regio Hoofdstad. 3 agenten zijn zelfs tijdelijk werkonbekwaam. Je hoort Doreen Baans van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
3: Meestal ging het over weerspannigheid, dus bij een controle, bij een agressie, personen die zich gingen verzetten. Er was zelfs een 16-jarige verdachte bij. En in het laatste geval werden onze collega's zelfs aangevallen door een persoon. Ze kregen een kniestoot en een slag in het aangezicht. Dus dat gaat toch wel om vrij ernstige feiten.
1: Sinds begin dit jaar werden al 22 PV's opgesteld voor agressie tegen politie-inspecteurs daar. In de buurt van Madrid in Spanje is opnieuw brand uitgebroken. Zo'n 3500 mensen werden al geëvacueerd. In totaal zetten de hulpdiensten 9 blusvliegtuigen in om die brand te blussen. Vorige maand werd dezelfde regio ook al geteisterd door zware bosbranden. Toen ging er bijna 27.000 hectare natuur in vlammen op. En bij een Israëlische aanval op een politiecommissariaat in de Gazastrook zijn 7 doden gevallen. 22 anderen raakten gewond. Dat bevestigt een ziekenhuis daar in de buurt. Meer informatie is er voorlopig niet. Israël zelf heeft nog niet gereageerd op de aanval. Sinds oktober vorig jaar geldt er een wapenstilstand. Maar daar houdt Israël zich dus niet aan. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Op het WK Hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 5-3 tegen Maleisië. Onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boon.
2: Heel tevreden met de 4 goals. Maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist. Te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions eindigen zo tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden morgen voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een 10-tal keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft dus wel voor andere problemen gezorgd. En ook in Bulingen in de provincie Luik zorgde het onweer voor stevige schade. Een windhoos heeft daar een huis volledig verwoest. De bewoner was gelukkig niet thuis, maar zijn woning is wel onbewoonbaar verklaard, dat zegt de burgemeester. Verschillende wegen zijn ook afgesloten door omgewaaide bomen. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag wel droog bij zo'n 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Belgische mannen hun derde en laatste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 5-3 tegen Maleisië, onder meer dankzij 4 doelpunten van Tom Boon.
2: Heel tevreden met de 4 goals, maar ik denk toch dat als we helemaal lucide zijn, ja, het moest gewoon nog beter. Veel te weinig kansen gemist, te weinig gecreëerd. En van weinig kansen van Maleisië kunnen ze heel veel scoren. Dus in die punten moeten we echt beter gaan doen in de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions eindigen dus tweede in hun groep en stoten door naar de volgende ronde. Daarin zitten ze onder meer in een groep met Australië en Duitsland. Spanje en Ierland strijden morgen voor de laatste plek in die groep. In de regio rond Malmedy in de provincie Luik heeft het onweer voor wateroverlast gezorgd. In totaal moest de brandweer een 10-tal keer uitrukken, onder meer voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Voor de brand in de Hoge Venen was die regen meer dan welkom, maar het heeft dus ook voor andere problemen gezorgd. En rode duivel Diego Moreira gaat bij AC Milan voetballen. Dat maakte de Italiaanse ploeg bekend op zijn sociale media. Hij tekent er een contract tot 2031. Moreira speelde de afgelopen 2 jaar bij Strasbourg in Frankrijk. Hij scoorde er 7 keer en gaf 16 assists in 76 wedstrijden. In totaal betaalde Milan zo'n 45 miljoen euro voor hem. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen opnieuw buien, mogelijk met onweer bij zo'n 22 graden. Ook vrijdag en zaterdag opnieuw wisselvallig. Zondag droog bij zo'n 21 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s.